NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

We onderbreken de uitzending voor een melding over een spookrijder. Rijd je op de A18 Zevenaar-Varsseveld, dan kom je tussen knooppunt Oud-Dijk en Doetinchem een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A18 Zevenaar-Varsseveld, dan kom je tussen knooppunt Oud-Dijk en Doetinchem een spookrijder tegen.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Vanmiddag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestseller schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
4: VPRO Zomergasten. Morgen, 19:15 op NPO 2.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Vanavond, 19:30, NTR NPO 2.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is die waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:15 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
6: VPRO Zomergasten. Morgen, 6:45 op NPO 2.
7: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
8: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. KRO-NCRV. De ochtend met Aldid Hunkar.
9: Oh mensen, wat was het warm vannacht. En dan woon ik nog in een van de koelere buitengebieden, zoals de weerman het laatst noemde. Er komt vannacht zelfs geen dun lakentje over me heen. En dat geeft me altijd een heel onveilig gevoel. Dus als ik wat schichtig of bangig klink vandaag, weet je waar dat door komt. Goedemorgen.

0: ik had het over schichtig. En toen kwam dit. Mooi, maar wel schichtig. Muziek van Jean Sibelius in de zomer. En dat is het. Je hoorde Suye Park uit Zuid-Korea op viool. En je hoorde ook nog Rundfunk Symphony Orchestra Berlin onder leiding van Valentin Eagle. Het is zaterdag 15 augustus, voor het geval je het even niet meer wist. Ik heb een paar berichten van de voorpagina's voor je. De Volkskrant legt een eeuwenoude methode van vuurbestrijding nog eens uit. De oorspronkelijke bewoners van Canada bestrijden vuur met vuur, en dat doen ze al sinds mensenheugenis. Maar het werd heel lang weggezet als gevaarlijk. En nu is het helemaal in zwang, nu niks anders goed blijkt te werken. Het AD stort zich ook op een oud idee dat ineens modieus is. Genieten kan namelijk ook zonder alcohol. De mocktails, de 0,0 biertjes en wijntjes veroveren de uitgaande jeugd. En voor wie dat te weinig keuze vindt, is er zelfs sparkling tea. Want prikthee, ja, dat klinkt weer te prozaïsch. Scholen schieten tekort, vinden ouders die de Telegraaf te woord hebben gestaan. Vandaar ook de opmars van bijlesbedrijven. Het aantal is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld. Het heeft allemaal met prestatiedruk te maken en met weinig extra ondersteuning. Maar feit blijft dat iemand leren lezen en rekenen een behoorlijk verdienmodel is geworden. En dan trouw op de voorpagina de vraag waarom een christelijke regendans uitblijft. Een vraag die we zo langzamerhand allemaal wel onderschrijven. En NRC doet daar een schepje bovenop en zet de warmste wijken van Nederland op een rijtje. En ja, omdat het zaterdag is, zijn er vandaag natuurlijk de magazines. En Jeroen Dirks, die is daar dol op. Wat heb je al kunnen ontwaren, Jeroen?
1: Nou, Tjaat.
0: Tjaat.
1: Tjaat, daar woont Anke, Joost, die wonen daar, dertigers. Oh. Met hun twee kinderen van Joshua, van 2 en 3 jaar oud, Joshua en Tony.
0: Yeah.
1: En ze beschrijven in de Telegraaf hoe het is om daar te wonen, in Tjaat.
0: In Tjaat?
1: In Midden-Afrika. Ja,
0: je kiest het niet zo.
1: Nou ja, hij is piloot bij een hulporganisatie. Dus het is niet helemaal toevallig dat hij er zit. Maar het is een fascinerend verhaal. Dus daar straks meer over.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Overigens reed ik hier in de regen naartoe. Dus die,
0: eerlijk?
1: Ja, precies. Dus wat dat betreft is die regentans even
0: het
1: niet
0: komt
1: nodig.
0: Eraan, het komt eraan. Nou, ik spreek je straks met meer magazines. De techniek vandaag in handen van Willem-Jan ten Klooster. Goedemorgen, Willem-Jan. Pieter van Nes heeft hele mooie muziek uitgekozen. En Ise Wensink, die doet de regie. Zorg dat ik niet al te gek veel rare dingen roep. Heb je nog muzikaal nieuws te melden, Ise?
2: Ja, klein tipje. Het is een beetje het stilte voor de storm voordat het seizoen weer losbarst, heb ik het idee. Maar ik zag nog wel een leuk ding van het Kofferbak Collectief.
0: Kofferbak Collectief.
2: Superleuke naam. Zij gaan dan met een kofferbak en decorspullen naar een podium en bouwen dan met minimale middelen een soort opera podium.
0: Oh, wat leuk.
2: Super tof. En zij doen nu dit weekend 2 shows. Eigenlijk 3. Vandaag 2 in Utrecht. Morgen 1 in Middelburg. Waarin ze een voorstelling spelen met muziek geïnspireerd op de jachtkantaten van Johann Sebastian Bach.
0: Juist.
2: Maar dan met Nederlandse teksten wat absurder, wat komischer. Aha. Dus nou ja, het klonk hartstikke leuk vandaag. Om 12 en 2 in Slot Zuilen in Utrecht. En morgen in een park, moet ik even kijken waar het ook weer was, in Middelburg. Het staat op de site van het Kofferbak Collectief.
0: Kofferbakcollectief.nl, zeg ik dan maar eventjes.
2: Daar kun je het inderdaad vinden.
0: Ja.
2: En ik dacht, we gaan even een stukje luisteren van die jachtkantaten die dus een centrale rol speelt.
0: Lijkt me leuk. Welkom bij de ochtend.

0: Je hoorde Jojo Ma met deze jachtkantate van Johann Sebastian Bach. En noem nog één keer die website.
1: Het kofferbakcollectief.nl.
0: Tijd voor Purcell.

0: Ja, soms moet je gewoon de stilte na de muziek ook meenemen. Want anders is het niet compleet. Ground Z hoorde je, compositie van Henry Purcell. Op piano Hayato Sumino. Het is, ja, doe maar hoor Willem-Jan. Het is prima, prima, prima. Kan mij het schelen.
1: De soundtrack van je weekend.
0: 17 minuten over 7 en je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. En je weet het, op zaterdag stellen we samen met jou een soundtrack samen van deze dag. Ize, wat heb je voor ons bedacht? Wat voor thema zullen we de luisteraars op loslaten?
2: Nou, vandaag, 30 jaar geleden, weet je nog waar je was?
0: Ja, ik was ergens in, ik denk dat ik in Huizen woonde.
2: In Huizen? Nou ja, dat is natuurlijk de dag dat de Nokia 9000 communicator
0: is
2: op de markt kwam.
0: Is dat 30 jaar geleden?
2: Dat is 30 jaar geleden.
0: Oh.
2: Voor mijn tijd. Maar die specifieke telefoon had een hele duidelijke ringtone die we nu nog steeds kennen.
0: Oh, nou, dat klinkt die heel erg pieperig.
2: Heel pieperig, ja. Heel krakerig, maar ook iconisch. Er zijn ook heel veel grappige fragmenten dat klassiek pianisten dit dan spelen.
0: Precies.
2: En er een fuga van maken of zo. Wij zaten te denken. Tegenwoordig kan je natuurlijk gewoon zelf je ringtone instellen.
0: Ja, dat kan nu.
2: Ja.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk de vraag aan de luisteraar: welk klassiek stuk zou jij als je ringtone instellen?
0: Oh, wat een leuke vraag. Nou, als je een antwoord daarop weet, stuur het ons vooral via de NPO Luister-app. Mailen kan natuurlijk altijd ook. deochtend@kro-ncrv.nl.
2: Zeker, ja.
0: Herhaal het maar even.
2: Welk klassiek stuk zou jij als je ringtone instellen?
0: Ja.
2: En dan gelijk altijd aan jou, de opening. Welk stuk zou jij instellen?
0: Ja, ik ben op dit moment helemaal verzand in Mishima van Philip Glass. Dus dat gaat het dan worden. En dan The Grandmother en Kimitake.
2: Let's go.
0: Yes.

0: The Grandmother en Kimitake uit Mishima van Philip Glass. Je hoorde het Ataka Quartet. En als ik het nu zo beluister, dan denk ik dat deze versie misschien meer geschikt zou zijn als wekker. En dat de versie van Conjunto Iberico, die zou dan de ringtone zijn.
1: Ja, ik denk dat ik dat wel met je deel.
0: Ja, kun je dat met me delen?
1: Ja, kan ik durven wel.
0: Ja, je hebt je ook gestort op wat jij op je telefoon wil.
1: Nou ja, ik heb een klassiek stuk als ringtone al heel lang. Ik gebruik de Rhapsody in Blue. Eerst gebruikte ik zo'n heel heftig stuk in de midden, maar toen schrokken mijn collega's altijd te veel. Dus nu heb ik de opening van de Rhapsody in Blue op trompet. Maar dat is voor dit uur iets te heftig. Dus ik zat te denken, nou, als ik dat dan niet heb, wat zou ik dan kiezen?
0: Ja.
1: En de Tsjechische componist Jan Dismaselenka. Iets in de klankkleur wat op een manier zacht is en toch urgent is en toch vrolijk is. En toch, ja, dat is gewoon iets wat ik vaak wil horen. Ja. Ik moet best vaak bellen. Dus ik heb een stukje voor twee hobo's, fagot en basso continuo klaargezet. En toch urgent is en toch vrolijk is. En toch, ja, dat is gewoon iets wat ik vaak wil horen. Ja. Ik moet best vaak bellen. Dus ik heb een stukje voor twee hobo's, fagot en basso continuo klaargezet.

Nou, als je dit in één keer heel veel hoort, dan weet je dat is de telefoon van Ise Wensink die afgaat. Dit was zijn idee van een perfecte ringtone, in ieder geval voor vandaag. Sonate van Jan Dismas Zelenka. En jullie doen al heel leuk mee met het inzenden van jullie verzoeken. Zo ook André van Dijk, die komt met het adagio uit een hoboconcert van Marcello.

0: ik zit even ruzie te maken met mijn koptelefoon. Die is stuk, mensen. Maar hij doet het nog, maar hij is wel stuk. André van Dijk deed een duit in het zakje vandaag voor onze soundtrack van deze zaterdag. Met dit hobo-concert van Alessandro Marcello. Het is 8:01. Tijd voor het nieuwsoverzicht op deze zaterdag 15 augustus. Iran zegt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Het land zegt ook de belangrijkste zeestraat te blijven blokkeren zolang de VS de nederlaag niet accepteert. Gisteren zei president Trump dat hij de straat van Hormuz wil inlijven. En volgens hem is het gebied feitelijk al Amerikaans, omdat elk schip dat er door wil varen wordt gecontroleerd door het Amerikaanse leger. Bij een aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores zijn tenminste 2 doden gevallen. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami, maar die waarschuwing is later weer ingetrokken. De aardbeving bij Flores had een kracht van 7,7. De Venezolaanse regering heeft opnieuw een aantal politiek gevangenen vrijgelaten. En ook is de regering verzoeningsgesprekken begonnen met de oppositie. In Venezuela is een interim-president aan de macht nadat Nicolas Maduro begin dit jaar door de VS werd ontvoerd en overgebracht naar een Amerikaanse gevangenis. De VS zeggen het verzoeningsproces nauwlettend in de gaten te houden. De Nederlandse elektrische bussenbouwer Ebusco twijfelt over zijn voortbestaan. Begin deze week annuleerde de Duitse stad Potsdam nog een order voor 23 bussen, omdat ze veel te laat geleverd zouden worden. Maar Ebusco kwam al eerder in de problemen door geannuleerde orders en vertraagde leveringen. En het bedrijf zegt nu mogelijk zijn verplichtingen niet meer na te kunnen komen. Krijg je nog het weer van mij? Over het westen van het land trekken vanochtend onweersbuien. En vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige oostelijke wind wordt het 22 tot 30 graden.
1: De Ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

0: Het bloemenduet uit Lakmé, Viens Malika, Dôme épais le jasmin. Oftewel, de dikke overkapping van jasmijn. De Lakmé-rol werd gezongen door Sabine de Vieille en de Malika-rol, de mezzosopraan. Dat was Marianne Crebassa. Muziek uiteraard van Leo Delibes. En je hoorde ook nog Les Siècles onder leiding van François-Xavier Roth. Ise, er wordt heel veel gereageerd en heel veel mensen vragen hetzelfde aan.
1: Nou ja, het is inderdaad een chaos in de berichten-app momenteel. Chaos. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, dat vinden we fijn.
1: Inderdaad, veel mensen die hebben hem omhoog gegooid. Vuur Elise van Beethoven.
0: Zo'n liefelijk melodietje.
1: Ja, ik snap,
0: neem ik de telefoon niet aan, hoor.
1: Nee, dan neem je hem nooit op, dan gaat hij maar doorlopen. Maar goed, give the people what they want.
0: Zeker.
1: Dus hier komt Vuur Elise.

0: Ja, en al die opdrachtgevers maar bellen. En ik denk, ja, wat hoor ik daar in de verte? Verreleasen. Dus ik had niet opgenomen. Maar ik begrijp dat dit dus voor heel veel mensen een hele goede ringtone is.
1: Blijkbaar.
0: Ja, en wat je zei, ieder zijn ding. Margreet en Hilkia, die hebben gaan het over een hele andere boeg gooien. Die willen gewoon dit als ringtone. The Arrival of the Queen of Sheba.

0: Ja, heerlijk vind ik dit. Ja, echt. Ik kan het toch vaker horen. The Arrival of the Queen of Sheba van Handel hoorde je. Het is 14 minuten voor 8. En Jeroen Dirks is al sinds, nou echt mensenheugenis, wou ik bijna zeggen, bezig met de magazines. Er staat heel wat in vandaag, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, laten we het samen lezen dan. Ja.
1: Ongelooflijk eigenlijk hoe iedereen zich bemoeit met wat je op je bord legt. Dat zou je dat nou wel doen? Gelukkig heb je al gesport vandaag, goed bezig of misschien wel goed bedoeld. Wist je dat je beter een kroket kunt eten dan een boterham met kaas? De hele dag door krijg je ongevraagd advies, zegt schrijfster Hanneke Meinster in AD Metza.
0: Ja, het begon er echt op te vallen toen ze binnen 1 jaar tijd 26% van haar gewicht verloor. En al die opmerkingen en adviezen, nou, het is de ingebakken dieetcultuur waarmee we onszelf van binnenuit vergiftigen, zegt ze. We veinzen een ruggengraat, want wie zich beheerst, die wint. En wie gulzig is, ja, die is af. Maar zelf doet ze daar niet aan mee. Als ik zonder stress geniet van een portie wentelteefjes in het wild, dan kan ik wel huilen van geluk, zegt ze.
1: Ga er maar aan staan met je zoontjes van 2 en 3 jaar oud in Tjaat wonen. Dat betekent picknicken terwijl de nijlpaarden komen buurten. Maar ook prikkeldraad rond je huis, want anders wordt het leeggeroofd. Dertigers Anke en Joost vertellen in de Telegraaf hoe ze in het Midden-Afrikaanse land terechtkwamen. Joost is piloot voor een hulporganisatie en daar nu wonen.
0: Ja, en soms is dat dus pittig. Toen ze met Joshua en Tony voor de zoveelste keer in de zandbak koekjes zat te bakken, moest Anke haar geduld bewaren, zegt ze. En bij de supermarkt kloppen kleine Afrikaanse kinderen hard op de autoramen in de hoop op een aalmoes. Ja, dat komt soms intimiderend over, zegt Anke. Ze heeft altijd iets van koek of rijstwafels bij zich om uit te delen.
1: Psychiater Annemieke Dols is natuurlijk nooit out of control. Maar ze kan wel echt boos worden, zegt ze. Vooral op oude, witte mannen. Van die zelfingenomen mannen van een zekere generatie die de gevestigde orde vertegenwoordigen. Althans, dat zegt ze. En die dan na een lezing de hand opsteken en dan geen vraag stellen, maar een eigen verhaal houden.
0: Dols zet de heren graag op hun nummer, maar constateert in Trouw Zomertijd ook dat je als behandelaar maar een heel beperkte invloed hebt. Ik denk dat mensen niet heel erg kunnen veranderen, zegt ze. Van je persoonlijke eigenschappen is 50-70% aangeboren. Bijsturen, dat lukt wel. Maar wie weet dat dat bij die oude witte mannen ook een keer lukt. Ik heb niet zo'n hekel aan die oude witte mannen als iedereen, hoor. Ik neem het vandaag voor ze op. Jij mag weer.
1: Fijn, dankjewel.
0: Voel je aangesproken?
1: Ja, ja. Dolgelukkig is hij met zijn familie in zijn woning op het Groningse platteland. Acteur Marcel Hensema. Voor zijn werk moet hij vaak naar Amsterdam. Zijn kinderen zijn opgegroeid als echte randstedelingen. Maar het geluk, dat vindt hij toch in een klein houten huisje met een puntdak daar in het noorden van Groningen. In de bocht van een stil weggetje. Uitkijkend op een terp met een paar oude boerderijen erop. En dan die taal.
0: Ja, Hensema komt oorspronkelijk van het Groningse platteland. Maar het accent waarmee hij praatte moest hij afleren toen hij begin jaren 90 naar de toneelschool in Maastricht ging, vertelt hij in Volkskrant Magazine. Het ging er op die school heel traditioneel aan toe. Keurig ABN spreken. Iedereen werd in dezelfde mal gegoten, aldus Hensema. Als acteur heeft hij zijn serieuze kant kunnen ontwikkelen. Maar, zegt hij, de toneelschool heeft ook een deel van mijn plezier weggenomen. Ja, daar word ik een beetje droevig van. Ga ik even over nadenken terwijl jij die magazines doorspit.

0: Ja, dat was een wals van Francisco Tárrega. En dat was ook een verzoekje van wie was deze?
1: Ja, van onze Gerard Bos natuurlijk.
0: Natuurlijk van Gerard Bos, of course. Hoe had ik dat kunnen vergeten? Superleuk. Gaan we nog een paar, één of twee verzoekjes in het tweede uur doen? Gaan we kijken of het nog allemaal past. En wat er verder is in het komende uur. Ja, het is vandaag de dag van de Indië-herdenking. Er wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. En Maddie Stolk die houdt vanavond een lezing tijdens de nationale herdenking bij het Indisch monument in Den Haag. En ik ga haar spreken strakjes rond 7:45. Ja, we gaan dit uur uit met de clapping music van Steve Reich. En wie had die ook weer aangevraagd?
1: Koen had die aangevraagd. Koen. Die heeft hem al jaren als ringtone. Die heeft hem zelfs ingespeeld.
0: Oh, wat leuk. Super. Kijken of we kunnen meeklappen. Ik zie je aan de andere kant van het nieuws.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Morgen vanaf 16:30 in Discotabel, hier op NPO Klassiek.
1: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Vanavond 19:30, NTR NPO 2.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. De passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn nu 37 natuurbranden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel op zo'n grote schaal in. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief. De boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Tijdens het spoeddebat gisteren over de stikstofuitstoot van de pluimveehouders in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij de discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Zij pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesueur. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldid Hunkar.
9: Ik heb vroeger aan een atletiek gedaan. 100 meter, 200 meter, ook nog verspringen. En als ik nu dan een paar uurtjes per dag naar het EK Atletiek in Birmingham kijk, dan heb ik toch spijt dat ik ermee ben gestopt. Want de oude Grieken hadden gelijk. Het perfecte menselijke lichaam, man of vrouw, is toch dat van een atleet. Misschien pak ik het weer op. Maar niet vandaag.

0: Ja, je hoorde La Sauterelle, oftewel de springhaan uit Le Bestiaire. En dat is gebaseerd op de gedichten van Guillaume Apollinaire, die ik op de Franse school voor mijn eindlijst moest lezen. Hij was trouwens ook de bedenker van het woord surrealisme. En durf ik het? Ja, ik durf het. Het kleine, korte gedichtje over de springhaan. Voici la fine sauterelle, la nourriture de Saint-Jean. Puisse mes vers être comme elle, le régal des meilleurs gens. En dit gedichtje heeft dus Piet Zwerts uit Vlaanderen geïnspireerd om het op muziek te zetten. En dat hoorde je nu net van het Roeland Hendricks Ensemble. Ja, het gaat strakjes in dit uur over de lezing tijdens de nationale herdenking bij het Indiëmonument. En de spreker komt in de uitzending. En dan later in het uur het boek van de week. Grietje Braaksma heeft weer een mooie tip. En we hebben nog ruimte, zeg ik even, Ise, voor 1 of 2 suggesties. Misschien. Zoiets, nou, het is krapjes hoor.
1: Het is echt krap, maar we gaan ons best doen.
0: Blijf ze insturen. Als ze heel bijzonder zijn, nemen we ze nog mee. We zijn er tot 9 uur. Willem-Jan ten Klooster doet de techniek. Pieter van Nes heeft het gros van de muziek samengesteld. En Ise, je hoorde hem net al, doet de regie. Is er iets waar je naar uitkijkt dit uur, Ise? Of denk je, we gaan gewoon?
1: Pieter heeft mooie muziek uitgekozen van... mooie Indonesische klassieke muziek uitgekozen. Ja. Van de Saraswati... Duo Saraswati.
0: Ja.
1: Dat is altijd tof.
0: Is heel erg mooi. Maar eerst Vivaldi.

Mijn dagelijkse portie Antonio Vivaldi. Je hoorde Tempesta di Mare. Met heel veel mooie muzici die je ook online kunt lezen. En Les Musiciens du Prince Monaco onder leiding van Gianluca Capuano. We gaan zo meteen praten met Maddie Stolk, die vanavond de lezing houdt bij het Indië Monument. En om daar naartoe te werken heb ik een inleiding en een stuk muziek. Lili Kraus was een succesvol Hongaars pianiste. Ze had in de jaren 30 van de vorige eeuw al getoerd door Europa, Japan, Zuid-Afrika en Australië. En toen ze in de jaren 40 tijdens een Aziatische tour op uitnodiging op Java kwam, werd ze samen met haar familie gevangen genomen en geïnterneerd in het Japanse concentratiekamp Tangerang. Een van haar medegevangenen, Miep Bakker, die schreef later haar kampherinneringen op. En daar citeer ik even uit. De Japanse commandant had voor de oorlog een pianoconcert in Tokio bijgewoond. De soliste van toen, Lili Kraus, die zat bij ons gevangen. Zodra hij haar zag, kwam er een piano het kamp binnen. Ze werd verplicht gesteld er elke dag op te studeren. En als het zo uitkwam, moest ze een concert geven. Na het eten wist ik dat er gestudeerd werd. En zo zat ik dan in dat verloren uurtje in de schaduw van een afdakje en liet de klanken van een sonate van Mozart over me heen gaan. Zoals ik daar zat, met bijna niemand anders om mijn aandacht af te leiden, kon ik mijn fantasie de vrije loop laten. En dan keek ik naar het voorbijdrijven van de wolken, de zonnestralen en de vogels, die allemaal van die plek te zien waren. En dan voelde ik me bijna vrij.

0: achtste pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart. En dan stel ik me dan zo voor dat je in zo'n kamp geïnterneerd bent en dus verplicht piano moet spelen de hele dag. Lili Kraus deed het en vandaar dus dit mooie verhaal wat ik net vertelde. Het is bijna 8:15. Je luistert naar De Ochtend op NPO Klassiek. En het is vandaag 15 augustus, de dag waarop we stilstaan bij de slachtoffers in voormalig Nederlands-Indië. Vanavond is de nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag. En een van de sprekers daar is schrijfster en journalist Maddy Stolk, auteur van 2 bestsellers over haar Indische familiegeschiedenis. Goedemorgen, Maddy.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het wordt een drukke dag voor je. Vanmiddag geef je eerste lezing bij het Centrum voor Familiegeschiedenis. En die lezing heeft een intrigerende titel: Aardappelen schil je van je af. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Dat komt omdat de Indische Nederlanders op een gegeven moment in een soort vloedgolf naar Nederland kwamen na de onafhankelijkheid van Indonesië, omdat ze daar hun leven niet meer zeker waren. Mm-hmm. Geen bestaansrecht meer hadden. En toen zijn ze in een soort exodus hierheen gekomen. En hier zat het land zelf ook in de wederopbouw. En die dachten, wat moeten we met al die mensen? Ja. Daar hadden ze allerlei hele merkwaardige ideeën bij. Geopperd werd om ze met z'n allen in Venezuela te parkeren. Of op de Balearen.
0: Oh, echt? Deden ze dat toen al? Ja, ga door.
1: Daar is een commissie in het leven geroepen, de commissie Werner, die het Indo-Europese vraagstuk ging bestuderen. Daar kwam een rapport uit waar hele abjecte dingen in stonden, waaronder dus deze plannen. Uiteindelijk werden ze in contractpensions geparkeerd. Degenen die dus niet hier nog familie hadden of zelf geld, iets van een klein bedrag om zelf zich te kunnen bedruipen, die werden in contractpensions geparkeerd. En daar moesten ze assimileren. En dat houdt in je eigen cultuur afleggen en opgaan in de dominante Nederlandse cultuur.
0: Mm-hmm. En wat hield dat dan in, die Nederlandse cultuur waar je aan moest voldoen?
1: Ze mochten geen rijst meer eten, ze moesten Nederlands eten. Nou ja, die contractpensioenhouders zaten zelf in de wederopbouw, die kregen een vast bedrag. Dus hoe goedkoper ze het eten maakten, hoe meer ze er zelf aan overhielden. Mm-hmm. Dus dat was vaak aangelengde andijviesoep. In de tropen baad je 3 keer per dag, hè, tropische temperaturen. Hier mochten ze 1 keer in de week douchen.
0: Oh, bah. Ja.
1: Het was heel paternalistisch en badinerend en zelfs eigenlijk ook vernederend. En die aardappels moesten ze dus naar zich toe schillen. Dan kon je zien of je de schil niet te dik maakte. Dus dat je niet te veel aardappel weggooide.
0: Ja.
1: Dus die Indische Nederlanders zeiden al, die Hollanders zijn krenterig. Je moet hier naar je toe schillen. En in Indië schilde je van je af.
0: Ja.
1: En dat zinnetje dat staat eigenlijk symbool voor de hele behandeling die ze hier kregen.
0: Het is toch te gek voor woorden dat er zelf wordt voorgeschreven hoe je aardappelen moet schillen. Nou, dit allemaal, en ik voel het ook altijd hoor, wanneer ik dit soort verhalen word. Heel veel verdriet, heel veel trauma natuurlijk in de Indische gemeenschap.
1: Heel veel pijn.
0: Je hebt 2 boeken geschreven waarin jouw eigen familiegeschiedenis centraal staat. Heeft dat jou geholpen?
1: Nou, het eerste boek wilde ik eigenlijk al schrijven toen ik 6 was. Maar op de een of andere manier, ik heb mijn hele leven geschreven voor bladen, tijdschriften, kranten. En dat boek kwam er niet uit mijn vingers. En ik begreep niet waarom. Mm-hmm. Totdat mijn moeder overleed. 9 maanden later was dat boek af. Dus ik heb onbewust zitten wachten tot zij er niet meer was. Omdat ik het haar gewoon niet aan kon doen.
0: Ze sprak er niet over, denk ik dan?
1: Ze zei helemaal niks. Ze zweeg als het graf. Dus ik had nooit het zou kunnen schrijven zoals ik het nu heb opgeschreven als zij nog had geleefd. Dan was ik er omheen gaan dansen om haar te ontzien.
0: Ja. Heeft het jou geholpen?
1: 9 maanden nadat ze was overleden.
0: Ja,
1: was het
0: precies.
1: Af.
0: Ja, en heeft dat jou toen geholpen?
1: Het was heel cathartisch. Mm-hmm. Want ik had inmiddels al heel erg veel therapie er zelf op losgelaten. Dus ik dacht, dat stukje is wel gecoverd inmiddels. Ja. Maar het was eindelijk uit mij, dat verhaal. Het was uit mijn systeem. En dat heb ik als heel cathartisch ervaren.
0: Ja. Kan ik me iets bij voorstellen? Nou, heb je zelf een volgende generatie voortgebracht, een dochter? Praten jullie wel hierover? Is ze geïnteresseerd überhaupt?
1: Ze vindt het fantastisch. Oh. Ze is heel trots op haar Indische komaf. En dat is iets wat de derde generatie gemeen heeft. Mm-hmm. De derde generatie is ook enorm op zoek naar antwoorden van wie zijn wij? Waarom zijn wij zo? Waarom zijn onze ouders en grootouders zo? De tweede en de eerste generatie. Ja. En zij zijn heel actief met kunst, muziek, films, documentaires. En daar ben ik die derde generatie heel dankbaar voor. Mm-hmm. Want mijn vader, dus de eerste generatie, die was heel bang dat de Indische cultuur zou verdwijnen. En ik zie dus nu het tegendeel gebeuren.
0: Ja.
1: Ook bij mijn dochter, die dus mijn boeken heeft gelezen en op school in elke klas meteen een vingertje opsteekt. Mijn moeder schrijft boeken over Nederlands-Indië. Ik ben ook Indisch.
0: Fantastisch.
1: Dus het tegendeel gebeurt eigenlijk. Ja, en de ruimte is er nu ook
0: precies,
1: voor.
0: Precies, dat wou ik ook zeggen. Want het is ook die derde generatie. Niet alleen in het Indië-verhaal, maar ook de andere kant. Hè, waar ik dan vandaan kom. Die derde generatie, mm-hmm. die lukt het om dat herdenken in Nederland toch iets te maken waar we niet omheen kunnen. Want laten we eerlijk zijn, de eigen zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis, dat is een moeizaam iets. Vind je bijvoorbeeld dat 15 augustus, de dag van vandaag, een volwaardige herdenkingsdag is geworden? Of is het nog in ontwikkeling?
1: Het is absoluut volwaardig. Er zitten daar geloof ik 3.000-4.000 mensen op het veld. Het wordt live uitgezonden door de NOS. Mm-hmm. Het is natuurlijk alleen heel raar dat we op 4, 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Maar het Nederlands Koninkrijk was nog niet bevrijd. Want de oorlog ging in Nederlands-Indië onverminderd voort. Ja. Tot 15 augustus. Dus dat wordt in twee delen opgeknipt eigenlijk. Mm-hmm. Koningin Willem-Alexander staat elk jaar op de Dam. En eens in de 5 jaar in Den Haag bij het Indiemonument.
0: Ja. Dus dat moet nog rechtgetrokken worden.
1: Daar wil ik het graag bij laten als antwoord.
0: Ik snap hem. Ik vul het alweer in, zoals je hoorde. Gelukkig sprak je door me heen, want anders word ik weer te activistisch. Dat vinden de mensen vaak niet leuk. Maar ik hoor wat je zegt, Maddy. En gek genoeg is dat toch belangrijk. Of de koning zich wel of niet laat zien. Dat is wat ik ervan wil zeggen.
1: Ja, wat je nou van die koning zelf vindt of niet, er wordt een boodschap mee afgegeven.
0: Exact, ja. Ja, helder. Nou, Maddy, ontzettend bedankt. En ik wens jou een waardige herdenkingsdag toe. Veel succes ook met de lezingen.
1: En, dankjewel.
0: En we gaan het allemaal meemaken vandaag. Want het wordt wel uitgezonden, zei je, hè?
1: De lezing 's avonds op het veld. De hele herdenking duurt een uur. Wordt live uitgezonden op NPO 1, ja.
0: Goed, we gaan het checken. Dankjewel. Maddy Stolk was dat. En de boeken die Maddy Stolk heeft geschreven, die heten Suda, laat maar. En Waar wij altijd geweest zijn. En ook muzikaal gaan we hier verder op dit thema.

uit The Anthology of Indonesian Music. The Classical Music, moet ik zeggen. Boek 1, nota bene, hoorde je twee stukken. Sri Kandi, oftewel de heroïsche strijdster. En Kisa Mawar di Malam Hari. En dat is het verhaal van de nachtelijke roos. En de uitvoering was van duo Saraswati. Dat zijn de broers Jan en Chris van der Plas, die voor hun debuutalbum op zoek zijn gegaan naar hun Indische wortels. En dit allemaal omdat het vandaag Nationale Indië-herdenking is. Even een ander verhaal van wat we nu gaan luisteren. Carlos Simon, een Afro-Amerikaan die nu nog de composer in residence is bij het Kennedy Center, die is vanaf het komende seizoen in diezelfde rol bij het Concertgebouw in Amsterdam. Composer in residence dus. De opening is op 7 september met muziek die je ook zo meteen gaat horen en ook in deze uitvoering. En daarnaast zul je, ja, de 9e van Dvorak zal er ook ten gehore worden gebracht. En ik ben daar dan bij. Maar nu 4 Black American Dances. De tweede daarvan. En je hoort het Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van Manfred Honeck.

0: De Pittsburgh Symphony Orchestra onder leiding van Manfred Honeck met dus Four Black American Dances. Het tweede deel daarvan, de wals. En dat we dat binnenkort in het concertgebouw mogen horen en aanschouwen, hebben we te danken aan Carlos Simon, de nieuwe composer in residence. Het is 9:01, tijd voor het nieuwsoverzicht. De bosbrand bij een ontruimd dorp in het Duitse Eifel heeft zich vannacht niet uitgebreid. De 2000 bewoners werden gisteren in allerijl uit hun huizen gehaald, omdat de vlammen tot op een paar honderd meter waren genaderd. De brand woekert nu op zo'n 100 meter van de eerste huizen, maar vormt geen bedreiging meer. En toch mogen de bewoners voorlopig niet naar huis. Het Indonesische eiland Flores lijkt zwaar getroffen te zijn door een aardbeving om middernacht Nederlandse tijd. In de stad Momere stortte een deel van de passagiersterminal voor een veerboot in. Een aantal mensen kwam om het leven. Ook elders in de stad stortten gebouwen in. Het eiland Flores, een bekende toeristische bestemming, ligt op de zogenoemde ring van vuur. Er komen vaker aardbevingen voor. Shell mag niet langer zoeken naar olie en gas in de oceaan bij Zuid-Afrika. Dat heeft de hoogste rechter in het land bepaald, na bezwaren van bewoners en milieuactivisten. Shell kreeg in 2014 een vergunning voor seismisch onderzoek bij de Wild Coast. En bewoners van het gebied spanden toen al rechtszaken aan, omdat ze vonden dat ze onvoldoende gehoord waren. Jason Arday, de van plagiaat beschuldigde professor van de Cambridge Universiteit, is doodgevonden in zijn woning in Londen. Arday, 41 jaar oud, werd door de prestigieuze universiteit geparachuteerd als wonderkind. Hij bleek echter delen van zijn proefschrift te hebben overgeschreven. Ook liep Arday geen 30 marathons in 35 dagen, zoals hij zelf beweerde. En toen Cambridge een onderzoek naar hem startte, nam hij ontslag. Het weer krijg je nog van me. Over het westen van het land trekken vanochtend onweersbuien. Vanmiddag is het overal zonnig. Bij een matige noordoostelijke wind wordt het 22 tot 30 graden. Morgen dan is het overwegend droog, maar bij een naar noordwest gedraaide wind wordt het wat koeler.
1: De ochtend met Aldit Hunkar op NPO Klassiek.

Ik denk dat André van Dijk een gat in de lucht springt. Want in het eerste uur vroeg hij een ander stuk aan uit dit concert voor hobo en strijkorkest van Alessandro Marcello. En dit hadden we nog op de lijst staan. Dus twee voor de prijs van één, André. Hoe vind je die? Op hobo hoorde je Andrea Mion en je hoorde Concerto Italiano onder leiding van Rinaldo Alessandrini. Ik ga even voorlezen uit ons boek van de week. Moritz was blij dat hij en Lexa hadden besloten om in het openbaar geen dingen meer samen te doen. Het zou ondraaglijk zijn geweest om nog een keer zoiets mee te maken als toen in de bar van Hotel Königshof in München. Zij hoefde niet te lijden onder de vernederingen die hij moest ondergaan. Hoe minder ze meekreeg van de duidelijk onaangename kant van alles, hoe beter voor haar, voor hen allebei. Bovendien liep ze op deze manier minder risico. Het was inmiddels al illegaal voor een jonge vrouw om ook maar enige omgang te hebben met een Jood. En Lexa's broers waren invloedrijke naties. Haar familie begon een zekere reputatie te krijgen. Nou, wat ik voorlas komt uit het boek Hoge Vaandels voor de meekijkers. Ik hou het even in beeld. Geschreven door Sally Carson en ik ga er zo meteen over praten met Grietje Braaksma. Eerst muziek die een beetje hoort bij dit thema.

0: Je hoorde een kleine suite voor orkest van Franz Schreker, een Oostenrijks-Joods componist die zijn hoogtijdagen rond 1924 beleefde, maar door de opkomende propagandamachine daarna steeds meer naar de marge werd verdreven door bijvoorbeeld extreemrechtse protesten bij zijn premières, tot aan zijn vernederende ontslag in 1932 aan toe. Hij stierf als een gebroken man in 1933 aan een hartaanval. Ja, dat waren nogal eens tijden en die komen ook terug in ons boek van de week, waar ik het nu over ga hebben. Een tip wederom van Grietje Braaksma van Boekhandel van Rossum in Amsterdam. Goedemorgen, Grietje.
1: Dag, Aldit. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, je hebt dus Hoge Vaandels van Sally Carson, heb je getipt vandaag. Het is eigenlijk een boek uit 1934 alweer, maar vorig jaar is het opnieuw uitgegeven en toen pas in Engeland een enorme bestseller geworden. En nu dan de Nederlandse vertaling. Ik heb begrepen dat je geheel in de ban bent geraakt. Waarom precies?
1: Nou, dat zal ik je uitleggen. Het boek is zeer beklemmend. Dit speelt zich af in 1933 in een klein bijersdorpje. Een gewoon gezin die met elkaar kerst vieren. En wat is er dan aan de hand? De opkomst van Hitler. En dit wordt zo beklemmend beschreven. Want zo'n gewoon gezin, wat totaal uit elkaar valt. Hè? De passage die je voorlaat, Lexa, is verliefd op die jonge arts. En ze willen gaan trouwen. Ja. En dan wordt hij plotseling ontslagen. Dezelfde geschiedenis die jij nu illustreerde met die muzikus. En dit boek, ook het nawoord van de uitgever, dat is echt, daar zou je eigenlijk mee moeten beginnen. Legt ze uit waarom ze dit boek uitgeeft met alle opkomst van extreem rechts. We moeten waakzaam blijven, altijd. En juist dat gewone gezin, dat maakt het zo beklemmend. Want dat gezin wordt uiteengedreven. Die zonen gaan bij bij Hitler, die sluiten zich aan bij de partij. Maar Lexa blijft dicht bij zichzelf.
0: Precies. En ik begrijp van jou, en ik waarschijnlijk deel ik die mening, dat kunnen we eigenlijk ook nu terugzien allemaal, toch? Dit gebeurt toch eigenlijk gewoon opnieuw?
1: Ja, zeker. En weet je, en dan denk ik ook van, en we accepteren het en steeds meer mensen vinden het normaal, maar we moeten juist oppassen bij het totalitair regime. En dan denk ik van, zij was visionair, Henk Carson, want dit heeft zij geschreven in 34, toen er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand was. Mm-hmm. En daarom denk ik ook van, laten we opletten met elkaar en zorgen dat mensen niet naar de periferie worden verdreven. Dat is zo gevaarlijk.
0: Ja. Geeft het boek op een of andere manier ook antwoord op de vraag hoe we dat dan moeten doen? Want als l'histoire se répète, als we steeds hetzelfde blijven doen omdat we het niet zien aankomen of omdat we niet weten hoe we daarmee om moeten gaan, geeft het boek daar antwoord op?
1: Nou, het boek is natuurlijk een levensgeschiedenis van zo'n gezin, waarbij eigenlijk de boodschap is, neem niet alles voor waar aan. Ga ook in discussie. En ik merk dat we zo weinig met mensen in discussie gaan. Waarom doen we dat niet meer? Zijn we dan zo bang geworden? We moeten wel echt opstaan en onze mening, maar ook delen en een tegengestelde mening niet uit de weg gaan, maar juist in discussie gaan met mensen. En ze laten zien waartoe dit soort extreme dingen kunnen leiden. Ja. Een totalitair regime moeten we voor oppassen en daar moeten we wel met elkaar over praten.
0: Ja. Grietje, ik ga niet zeggen wat ik nou wil zeggen. Anders hebben we een heel lang gesprek. Je hebt helemaal gelijk. En die waarschuwing is ook terecht. En misschien my two cents. Als we er wel over proberen te praten, dan wordt ons dat ook wel een beetje onmogelijk gemaakt. Dat wilde ik nog even zeggen. Maar het is een hele terechte waarschuwing die je ons geeft. En ook een boekentip waar we eigenlijk niet zonder kunnen en omheen kunnen. Dus dank je wel daarvoor, Grietje. Ik herhaal nog even Hoge Vaandels. Dat is ons boek van de week, geschreven door Sally Carson. Bijna een eeuw geleden, nu opnieuw uitgebracht in een uitgave van Carmijn, ook nog in het Nederlands. En het is dus ons boek van de week. En ik mag er eentje weggeven. Dus stuur ons een bericht via de NPO Luister-app als jij vindt dat jij dit boek echt per se wil ontvangen. Maar laat ons dan ook weten, in het kader van het praten met elkaar en het discussiëren, laat ons ook weten waarom je dan dat boek zo graag wilt hebben. Wie weet val je in de prijzen. Tot zover even dit lange verhaal van mij.

Het duo Elstra Garcia met hun versie van Yucali uit Marie Galante van Coudoir. Nog zo'n Duits-Joodse componist die Duitsland heeft moeten ontvluchten. Het is je laatste kans. Laat snel weten waarom jij dat boek van de week zou moeten winnen. Echt, je hebt nog maar een paar minuten de tijd.

Ja, dat was nog meer stemmige muziek uit Nazi-Duitsland, zal ik maar zeggen. Paul Hindemith, ook hij heeft het land moeten verlaten. Orchestra della Svizzera Italiana hoorde je onder leiding van Marcus Poschner. We hebben een winnaar van het boek en dat is geworden Karin Jaromi. Ze is vrijwilliger in het Museum Airborne in Arnhem. En dat gaat natuurlijk over die Tweede Wereldoorlog. Ze zegt, waar de mensen toen hun mond voor hielden, moeten we nu niet meer laten gebeuren. En daarom wil ze dat boek om het als referentie te kunnen gebruiken. Dat gaan we haar gunnen. Het boek komt jouw kant op en dat was het ook voor deze ochtend. Zometeen Musica Religiosa met Elsbeth Grütke. Pieter, Ise, Jeroen, Willem, Jan en ik zeggen fijn weekend. En graag tot een andere keer.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is Podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij Podium op het Grachtenfestival. Vanmiddag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
4: Ah!
3: Mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. En het aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Onder meer de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. Maandag dreigt een staakt het vuren van 60 dagen af te lopen zonder zicht op een vredesakkoord. Miljoenen Britten hebben een bericht op hun telefoon gekregen vanwege het risico op natuurbranden. Het is de eerste keer dat de Britse regering deze maatregel zo groot inzet. Er woeden op dit moment in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op het Europese continent zijn er veel natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak af van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open die eind deze maand begint. Het weer, zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm met 24 tot 32 graden. Morgen ook zon en wolken, maar meest droog en dan wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Ster. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter, maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

Ray Vaughan Williams met rustige zomermuziek. Goedemorgen, welkom bij Musica Religiosa. Ja, vandaag blijven we in Engelse sferen. Denk aan Holst, Britten, Scott, Taverner. Komt heel veel moois uit het Verenigd Koninkrijk. Prachtige kerkmuziek ook. Bijvoorbeeld dit werk van William Byrd, het Gloria uit zijn Mass for Five Voices.

De mooie hobo, bespeeld door Céline Moinet in de Metamorfose volgens Ovidius van Benjamin Britten. En dit was het zesde deel, Arethusa Largamente. Ja, we zijn in Engelse sferen vanochtend. En Gustav Holst, dat was een goede vriend van Ray Vaughan Williams. Van hem een ode aan de ochtend, een hymn to the dawn.

De uitluidende klanken van de harp, bespeeld door Manja Smit samen met het Nederlands Kamerkoor in deze Hymn to the Dawn van Gustav Holst.

Nino Kvetadze speelde een intermezzo van Cyril Scott. John Taverner schreef zijn Song for Athena in 1993, maar het werd pas beroemd omdat het klonk bij de uitvaart van Prinses Diana in 1997. En dan moet ik ook meteen denken aan England's Rose van Elton John, maar dat is voor een andere zender. Dit is John Taverner.

0: Ja, als het Britse koningshuis ergens goed in is, dan is het in mooie muziek bij bruiloften, maar ook bij begrafenissen. En dit werk van John Taverner, dat klonk bij de begrafenis van prinses Diana in 1997. Robert Clark was de bas, samen met Fortius Eight.
1: Musica Religiosa met Elsbeth Grütke op NPO Klassiek.

Rondo Pastorale, het eerste deel uit Concert voor Hobo en Orkest van Ralph Vaughan Williams. Nicholas Daniel op de hobo samen met de Britten Sinfonia onder leiding van diezelfde Nicholas Daniel. Ja, en bij Vaughan Williams moet ik altijd weer denken dat ik een vogel hoor fluiten of rondfladderen. En dat komt vast door zijn allerbekendste werk, A Lark Ascending. Naar Thomas Tallis gaan we en dit is een innig en indringende smeekbede om genade. Sancte Deus.

Tenebrae onder leiding van Nigel Short mag natuurlijk niet ontbreken bij Engelstalige muziek. En zij voerde Sancte Deus van Thomas Tellis uit.

Een stuk voor altviool en piano en daaruit het eerste deel met de mooie naam Pensiero, gedachte van Frank Bridge. En die was weer de docent van Benjamin Britten. James Macmillan, die was componist en leken Dominicaan. Er was ooit ook zijn premier Macmillan, maar of die familie van elkaar waren, ik weet het niet.

Behold, You Are Beautiful, My Love van James McMillan. Lily Crabtree was de sopraan samen met Capella Nova onder leiding van Alan Tavener. Ja, we waren een uurtje in Engeland samen met al die prachtige Britse componisten. Een mooi begin van de zaterdag in de zomer. Zometeen na tienen vooral blijven luisteren naar deze zender, want dan kunt u luisteren naar een goede morgen met Leon de Lange. En natuurlijk nemen we afscheid met werk van Ralph Vaughan Williams. Dat is toch wel de Britse componist bij uitstek. Een romance uit zijn romance en pastorale voor viool en piano. Ik wens u een mooie zaterdag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Naas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8 hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaihof en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen van 18 tot en met 29 augustus.
4: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdezon.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
8: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 10:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Momere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 kostbare schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De Italiaanse politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouweel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Tellen Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Het Masters-toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen ook nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Een goedemorgen met Leon de Lange.
1: De interactie tijdens het spelen tussen de muzici van een strijkkwartet is ongelooflijk inspirerend. Aldus Leon de Lange, die behalve burgemeester ook slagwerker en bevlogen lid van het comité van aanbeveling van de Zeister Muziekdagen is. Leon de Lange wordt in 1981 geboren in Den Helder en is van jongs af aan bezeten van muziek. Hij marcheert met de defensiebaret van zijn oom op het hoofd door de kamer, is lid van de lokale drumband en speelt in de fanfare. Hij start een studie slagwerk aan het conservatorium, maar omdat hij zichzelf toch niet goed genoeg vindt, stopt hij daarmee en gaat hij werken bij een militair orkest en volgt een deeltijdstudie rechten. Na jaren als productieleider te hebben gewerkt bij Amsterdam Sinfonietta, begint De Lange in 2011 zijn eigen muziekimpresariaat, waar hij grote talenten als pianisten Lucas en Arthur Jussen, blokfluitiste Lucie Horsch en harpist Remy van Kesteren begeleidt. In 2017 gooit hij het roer wederom om en waar hij tot dat moment slapend lid was van D66, besluit hij zich actief in te gaan zetten voor die partij. Een jaar later wordt De Lange benoemd tot wethouder van de gemeente Weesp. Sinds 2021 is hij burgemeester van Landsmeer en het afgelopen jaar daarbij waarnemend burgemeester van de gemeente Hollandskroon. Naast zijn bestuurlijke functies is muziek altijd een belangrijke factor in zijn leven gebleven. Zo is hij ook lid van het comité van aanbeveling van de Zeister Muziekdagen, dat de komende 2 weken de 37e editie zal beleven. Vanochtend presenteert hij zijn eigen favoriete klassieke muziek in een Goedemorgen met Leon de Lange.

Goedemorgen. En u zult denken, waar zat ik nu naar te luisteren? Dit was de defileermars van de genie, heergespeeld door het fanfarekorps Koninklijke Landmacht. Dit was mijn allereerste aanraking met niet-popmuziek. Als klein jongetje zat ik met een baret op, grote koptelefoon te luisteren naar een plaat van dit militaire orkest. Waarschijnlijk geen idee wat het precies was, maar het zaadje was geplant. En toch ook via deze weg een ode aan mijn eigen oom Arnold Wensink, die tot zijn pensioen dirigent was van dit orkest. Dit jaar is het ook 30 jaar geleden dat de Herculesramp plaatsvond met exact hetzelfde orkest. Een enorme impact in de blaasmuziekwereld die nog steeds voelbaar is. Maar de genie was voor mij dé kennismaking met de klassieke muziek en heeft mij gevormd. Het zal u daarom ook niet verbazen dat ik u deze ochtend meeneem in mijn levensverhaal aan de hand van de verschillende muziekstukken. Het is een bonte verzameling geworden en ik kan nog wel 3 van deze afleveringen vullen, maar volgens mij is dit de essentie geworden. In ieder geval laat ik zien dat muziek voor mij misschien wel het meest belangrijke is in mijn leven. Toen ik eindelijk oud genoeg was om zelf muziek te mogen maken, wilde ik gaan drummen of eigenlijk trommelen, zoals ik dat toen noemde. Mijn ouders hielden natuurlijk hun hart vast, dus we maakten een deal. Ik moest eerst een jaar trompet spelen. Misschien was dat namelijk wel wat. En ja, de trompet kende ik goed vanuit al die militaire muziek dat ik luisterde. Een instrument waarin we ons allemaal misschien wel het militaire voor kunnen stellen. Dit is dan ook de reden waarom ik voor het volgende werk heb gekozen, omdat het voor mij een openbaring was als jonge tiener. Want ik leefde toen nog in een tijd zonder Spotify en YouTube en hoorde dan ook voor het eerst dit stuk in het Vondelpark in Amsterdam, gespeeld door Peter Masseurs samen met het Concertgebouworkest. Met hele mooie, virtuose, lichte klanken en melodische lijnen.

Nou, u luisterde zojuist naar het derde deel uit het trompetconcert van Haydn, hier gespeeld door Tine Ting Helseth samen met het Norwegian Chamber Orchestra. Volgens mij niets overgelogen, een prachtig werk. Na het jaar dat ik trompet speelde, was ik als jonge jongen vrij duidelijk. Ik weet niet meer precies hoe het is gegaan, maar ik heb begrepen dat na dat jaar trompet te hebben gespeeld, ik heel duidelijk was tegen mijn ouders. Ik heb het geprobeerd, maar ik wil nu toch echt gaan trommelen. Voor mijn ouders was er geen weg meer terug. Na jaren in de lokale drumband in Wieringenwerf te hebben gespeeld, ging ik ook slagwerk spelen in de fanfare. En heerlijk vond ik dat. Die verschillende klanken, lange lijden. En na die lokale fanfare kwam ik als 16-jarige terecht in het Noord-Hollands fanfareorkest. En rondom mijn 18e ook in het Gelders fanfareorkest en het Nationaal Jeugd fanfareorkest. Allemaal fanfare muziek op het hoogste niveau in Nederland. En hier toch weer de link naar de plaat van mijn oom van vroeger. Wat mij het meest aan die tijd doet denken qua muziek is het volgende werk. Het bombastische, het marcherende, maar juist ook de geweldige effecten die het slagwerk brengt. Zo ontzettend mooi. Ik neem u mee naar Mars.

Als u nog een beetje slaper zat te luisteren, bent u nu wakker geworden. U luisterde naar het eerste deel uit de Planets van Gustav Holst, Mars. Uitgevoerd door het London Philharmonic Orchestra onder leiding van Vladimir Jurovsky. Na mijn muzikale loopbaan tot zover lag het voor de hand dat ik naar het conservatorium zou gaan. Al vanaf mijn 16e levensjaar kwam ik wekelijks in Amsterdam voor privélessen. En na het behalen van mijn HAVO-diploma mocht ik dan ook echt gaan. Wat een ervaring. Alleen maar muziek maken, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar het onverwachte gebeurde. Ik begon mij af te vragen of ik dit wel de rest van mijn leven zou willen doen. De druk die docenten opvoerden om maar te presteren zonder oog te hebben voor de andere kant van deze jonge student brak mij uiteindelijk op. Ik stopte op het conservatorium. Ik gooide het roer rigoureus om en koos voor de andere kant van het zaadje dat lang geleden was geplant, namelijk het militaire. Na een korte trainingsperiode werd ik aangenomen op de Koninklijke Militaire Academie in Breda, waar ik in de zomer mocht beginnen. Maar ja, misschien was deze overgang wel iets te rigoureus. Dit was het namelijk ook niet. Dus ging ik na de zomer toch weer terug naar het conservatorium en zonder te weten dat dit studiejaar mij misschien wel het allergrootste zou gaan opleveren. Ik kwam namelijk een hele leuke altvioliste tegen. En terwijl ik dat studiejaar veel begon mee te spelen met de verschillende militaire orkesten zoals de Marinierskapel, de Koninklijke Militaire Kapel en uiteindelijk ook het Trompettenkorps Bereden Wapens, waar ik zo nog even op terugkom, was ik met mijn hoofd veel bij dat leuke meisje. Met haar ben ik nog steeds samen en heb 4 geweldige kinderen. Mijn vrouw studeerde bij altiste Marjolein Dispa en haar tweede fase bij de Japanse Nobuko Imai. Voor mij was deze relatie ook een kennismaking met de altviool. En zonder alle violisten nu voor het hoofd te stoten, denk ik wel dat dit misschien wel het mooiste strijkinstrument is dat er bestaat. De kenmerkende, warme klanken van dit instrument raakt mij. Altijd weer. En daarom neem ik u mee naar het stuk dat mij doet denken aan dat bijzondere jaar op het conservatorium en de jaren die volgden. Niet gespeeld door mijn eigen vrouw Anne Bartje Fontijn, die heeft het stuk namelijk niet opgenomen.

0: U luisterde naar het eerste deel uit de Appartione-sonate, hier gespeeld door de Duitse altiste Tabea Zimmermann.
1: Dit is een goedemorgen met burgemeester van Landsmeer, Leon de Lange.
0: Tijdens mijn conservatoriumperiode kreeg ik ook lessen van de vorig jaar overleden paukenist Marinus Komst. Zijn lessen waren altijd heel bijzonder. En waar andere slagwerkdocenten vaak heel erg technisch werden, was hij dat juist niet. Hij zei vaak, het moet gewoon mooi klinken. En als jonge jongen is dat natuurlijk wel enorm zoeken. Maar met terugwerkende kracht kan ik wel zeggen dat hij mijn grote inspirator is geweest. Je hoeft namelijk niet altijd te weten hoe iets tot stand komt als het maar werkt. Ook door Marinus kwam ik vaker in het concertgebouw bij concerten van het Concertgebouworkest. En zo heb ik daar ooit een keer een hele bijzondere ervaring meegemaakt toen ik ging luisteren naar een uitvoering van Mahlers eerste symfonie. Voor het eerst in mijn leven had ik tranen over mijn wangen stromen. Zo mooi en zo geraakt door alles wat er op dat moment gebeurde. En als ik dit stuk hoor, dan zie ik Marinus voor me die met zijn kenmerkende, sierlijke slag de pauken hemels kon laten klinken. Luistert u goed naar de pauken in het begin, hier gespeeld door Marinus Komst.

U luisterde naar het derde deel van Mahler's eerste symfonie, hier uitgevoerd door het Koninklijke Concertgebouworkest onder leiding van Ricardo Chailly, met natuurlijk Marinus op pauken. Toen ik dit programma voorbereidde, liet ik het stuk ook horen aan mijn dochter en die zei gelijk: hey, ik hoor hier vader Jacob. En dat klopt, vader Jacob in mineur. En nog één kleine tip: als u dit stuk ooit gaat luisteren, of live of via Spotify of een mooi album, doet u dan uw ogen dicht aan het einde van het derde deel, zet uw boksen hard en laat u verrassen met het begin van het vierde deel. Nadat ik was teruggekomen op het conservatorium en mijn vrouw tegenkwam, ben ik uiteindelijk alsnog gestopt. Ik ging wel auditie doen bij een van de militaire orkesten waar ik al veel meespeelde en won daar, zoals dat dan heet, een baan. Ik werd een van de vaste slagwerkers van het trompettenkorps beredenwapens in het hele mooie Amersfoort. Maar dat waren een paar mooie jaren. We mochten spelen op Prinsjesdag, grote trom spelen tijdens de rouwstoet van koningin Juliana en een tour naar Amerika. En tijdens die tour speelden we op het grasveld voor het Witte Huis. We mochten op de trappen voor het Lincoln Memorial een concert geven en zelfs als militairen op de binnenplaats van het Pentagon ook een optreden geven. Super bijzonder en voor mij was de cirkel dus rond, want ik speelde nu zelf ook in een militair orkest. En wat muziek met je doet, is je terugbrengen naar bepaalde momenten. En als ik het volgende hoor, moet ik denken aan die tijd in mijn militaire orkest. Specifiek aan een bijzonder optreden in Delft, waar we voor het toenmalige oorlogsmuseum een optreden gaven. En het doet mij ook denken aan een andere passie van mij, kamperen. Hoewel ik zelf niet zo heel veel heb met de Tour de France, kwam ik samen met het gezin een paar weken geleden terecht in de gekte van de Tour. En ik moet ook altijd aan mijn eigen vader denken, die vroeger op de camping de radio altijd ook weer wilde aanzetten en wilde luisteren naar de Tour.

U luisterde naar Trumpet Cross, gespeeld door Rijn van den Broek op trompet en Jan Oosthof, Bart van Lier, Benny Beer, J. Vos en Eddie Connard. Volgens mij was het de gelegenheidsband, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik neem nu een klein sprongetje in de tijd. Want uiteindelijk ben ik namelijk gestopt met het muzikant zijn en ging ik studeren. Ik begon mijn studie rechten in Utrecht en kwam terecht bij het studentenorkest. Het Utrechtst Studentenconcert. En hier speelden we met elkaar de meest allermooiste symfonische werken. Maar ook hebben zelfs een keer als toegift na een concert in de toenmalige Vredenburg, voor de verbouwing, een stuk van Brahms gezongen. Zonder instrumenten. Super bijzonder en heel veel kippenvel. Een ander waardevol moment bij dit orkest is het moment dat de grote vioolpedagoog Theo Olof langskwam. Zijn kleinzoon speelde namelijk ook in het orkest. Theo ging met de strijkers een groepsrepetitie houden. En op de een of andere manier waren wij daar als slagwerkers ook bij. Weet niet meer precies hoe dat zit, maar wij mochten daarbij zijn. En hij ging met de strijkers Nimrod spelen uit de Enigma-variaties. En hoe hij dat deed en hoe de strijkers op hem reageerden, wederom kippenvel. Nog steeds heb ik momenten dat ik het heerlijk vind om mijn ogen dicht te doen, naar dit stuk te luisteren en dan mijzelf even op een hele andere plek te wanen.

0: U luisterde naar Nimrod uit de Enigma-variaties van Edward Elgar. Hier gespeeld door de BBC Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Bernstein.
1: Dit is een goedemorgen met burgemeester van Landsmeer, Leon de Lange. Alle muziek die hij vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Na een paar jaar te hebben gestudeerd kwam ik terecht bij Amsterdam Sinfonietta. Eerst als festivalproducent en al vrij snel werd ik gevraagd om daar productieleider te worden. Het orkest kende ik toen nog niet heel erg goed, wel eens van gehoord, en mijn vrouw had daar tijdens haar studie ook wel eens meegespeeld. Door Sinfonietta kwam ik in aanraking met veel stukken voor kamerorkest, strijkorkest, maar ook strijkkwartetten in bewerking voor de 23 strijkers van Amsterdam Sinfonietta. In mijn tijd bij dit orkest was het meest bijzondere de mens achter de muzikus. Of het nu de orkestmuzikus was of de solist die er was, ik vond het belangrijk dat er aandacht voor was, zodat je je thuis en gehoord voelde. In 2009 ben ik weggegaan bij Sinfonietta. Maar de vele tournees die ik heb meegemaakt zijn ongelooflijk bijzonder. En toen ik nadacht om voor dit programma muziek uit te kiezen en wat ik wilde laten horen, kwam ik al snel uit bij het volgende werk. Sinfonietta heeft het op cd gezet, maar ik moet denken aan een tour die wij deden in Spanje. Een dag voordat we vertrokken was het nog steeds niet zeker of we 2 of 3 concerten zouden gaan spelen, maar we gingen. En na een vliegreis reisden we in Spanje met de trein. Het laatste concert was in Bilbao. Na het concert hebben we daar in een lokale tapasbar met een soort van snackbar-achtige uitstraling met hele mooie TL-balken en plastic stoeltjes alsnog heerlijk gegeten met het hele orkest en de solist. Maar ik zal nooit vergeten wat voor vibe er door de zaal ging toen het orkest het laatste deel speelde van het eerste strijkkwartet van Brahms.

U luisterde naar het vierde deel uit het eerste strijkkwartet van Johannes Brahms. Hier een arrangement van Marijn van Prooijen, die dat overigens vaker heeft gedaan voor Amsterdam Sinfonietta en dus ook uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta. Amsterdam Sinfonietta speelt nog steeds vaak met gastmuzici. Vaak muzici uit het buitenland die een enorme staat van dienst hebben of enorm getalenteerd zijn. En het zal in mijn laatste jaren bij Sinfonietta zijn geweest dat we probeerden om de altist van het befaamde Jeruzalem Quartet mee te laten spelen. Via via had ik zijn contactgegevens weten te bemachtigen en kwam ik met hem, met Amichai Grosch, in contact. Een enorm vriendelijke man en hij nodigde mij direct uit voor de concerten van het Jeruzalem Quartet in de kleine zaal die ze gaven tijdens hun residency in het concertgebouw. Ik weet niet meer precies wat het kwartet toen speelde, maar ook hier was ik weer onder de indruk. Nog niet eerder had ik meegemaakt hoe de leden van de strijkkwartet zo op elkaar zijn ingespeeld en communiceerden tijdens het concert. En hoewel het de bedoeling was dat ik maar naar één concert kwam, kreeg ik van het concert ook kaarten voor de andere concerten. Volgens mij is het uiteindelijk door de agenda-uitdagingen tussen het kwartet en Amsterdam Sinfonietta niet meer gelukt om Amichai de alte aan te laten voeren. Maar aan deze ervaring moet ik wel denken als ik het volgende stuk hoor, uitgevoerd door het Jeruzalem Quartet.

U luisterde naar het vierde deel uit Schubert's Der Tod und das Mädchen, uitgevoerd door het Jeruzalem Kwartet. Inmiddels speelt Amichai niet meer bij het kwartet, maar de Nederlandse link vanuit het kwartet is er wel. Namelijk Alexander Pawlowski, de eerste violist, is tevens artistiek leider van de Seister Muziekdagen. Na mijn jaren bij Amsterdam Sinfonietta kreeg ik de mogelijkheid om een eigen impresariaat op te zetten. En juist vanuit de gedachte om met een mens achter de solist te gaan bouwen aan diens carrière. En een van de eerste grote namen die ik mocht verwelkomen is de geweldige Nederlandse celliste Quirine Viersen. En toen ik met haar begon te werken was ze net bezig met de grote tour langs allerlei kerkjes in Nederland waar ze de Bach cello suites ten gehoor bracht. En natuurlijk kende ik die cello suites wel, maar door haar spel en haar pure klanken leerde ik de cello suites nog veel beter kennen. En nog steeds als ik aan het werk ben en 's ochtends vroeg in het gemeentehuis ben, zet ik deze muziek heerlijk aan.

U luisterde naar Bach's suite voor cello nummer 2 deel 1 en natuurlijk gespeeld door Quirin Viersen. Al eerder in het programma gaf ik aan dat ik soms moet terugdenken aan specifieke momenten of emoties uit mijn verleden als ik bepaalde muziek hoor. En ik had u nog niet verteld dat nadat ik stopte als productieleider bij Amsterdam Sinfonietta, mijn vrouw daar als vast lid is aangenomen. Dus met grote regelmaat hoor ik het orkest nog steeds. En als ik aan Sinfonietta denk, dan denk ik aan het volgende werk.

0: U luisterde naar Erwin Schulhoff's 5 stukken voor strijkkwartet. En dit was het 5e deel à la Tarantella. Uiteraard uitgevoerd door Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Candida Thompson. En het is leuk om te weten dat dit werk ook wordt gespeeld door het Nederlandse Ruisdael Kwartet tijdens de Zeister Muziekdagen die dit jaar plaatsvinden tussen 18 en 29 augustus in Zeist en waar ik in het comité van aanbeveling zit.
1: Dit is een goedemorgen met burgemeester van Landsmeer, Leon de Lange. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@afrotros.nl.
0: Het management wat ik opstartte was een enorm avontuur. Ik zei al dat Quirin Viersen de eerste grote artiest was die in mijn impresariaat kwam. En later volgden er nog veel meer. Dirigent Bas Wiegers, saxofonist.

saxofonist Ties Mellema, Lucie Horst op blokfluit, Remy van Kesteren en Lavinia Meijer op harp. Maar de meest bekende twee zijn toch wel Lucas en Arthur Jussen. Met hen heb ik ongelooflijke leuke en bijzondere avonturen meegemaakt. En dat was dan ook de basis voor een vriendschap die nog steeds voortduurt. Los van het ongelooflijke talent dat ze hebben, zijn ze ook zo leuk en ontzettend attent. Ik kan een heel programma vullen met anekdotes uit die tijd, maar het spelen van FIFA op de hotelkamer in Japan met z'n drieën is er in ieder geval één van. En als manager krijg je natuurlijk opdrachten, zoals het mijn opdracht om ze internationaal bekender te maken. Met elkaar, en ook met hun geweldige ouders en de platenmaatschappij, maakten we een plan. We zouden 3 albums maken, waarvan 2 met grote orkesten. Het eerste album werd een album met de Academy of St. Martin in the Fields. Een typisch Engels opnameorkest. We konden zelf suggesties doen voor dirigenten, maar zij deden de suggestie om de inmiddels overleden Sir Neville Mariner te vragen. En hier gingen wij uiteraard mee akkoord en reisden met een heel gevolg naar Londen om daar dit album op te nemen.

U luisterde naar Mozarts concert voor twee piano's en orkest KV365 en het derde deel. Uiteraard met Lucas en Arthur Jussen samen met Academy of St. Martin in the Fields en Sir Neville Mariner. En ik zei al, met mijn ogen dicht ga ik vaak terug naar momenten die ik toen beleefde. Zo zat ik net heel even weer in die grote opnamezaal in Londen. Naast de bekende namen die ik in mijn management had, waren ook een aantal onbekendere namen. Althans, hier in Nederland. Een van die onbekende namen is het Arcadia Quartet. Na het winnen in 2012 van de Wigmore Hall London International String Quartet Competition kwam ik in contact met hen. En voor degenen die de Wigmore Hall niet kennen, dit is dé plek waar je moet zijn in Londen voor de allerbeste kamermuziek ter wereld. Maar goed, het kwartet kwam in mijn management en we gingen met elkaar aan de slag. Vele concerten volgden, maar ook deden zij mee aan de masterclasses tijdens de Zeister Muziekdagen. Voor hun een geweldige ervaring en ook om les te krijgen van de artistiek leider van het festival. Ik noemde hem al eerder, Alexander Pavlovsky. Een bijzonder kwartet dat nog steeds speelt. Luistert u naar het Arcadia Quartet.

U luisterde naar het eerste deel uit het eerste strijkkwartet van Leos Janacek, hier gespeeld door het Acadia Kwartet. En deze klanken markeren het einde van mijn actieve werk in de muziekwereld. In 2017 ben ik gestopt met het impresariaat en ben ik toen nog wat freelance werk gaan doen. Totdat ik in 2018 wethouder werd van de toenmalige gemeente Weesp. De overstap naar het openbaar bestuur is misschien wat vreemd, maar toen ik wethouder werd, merkte ik hoezeer ik het miste om toch wat meer op de voorgrond te staan en samen met de ambtenaren onderwerpen tot een succes te brengen. In die tijd heb ik alle muzikale activiteiten bewust wat afgehouden, maar het wethouderschap beviel heel erg goed. De contacten met inwoners, de politiek en de ambtenaren, het is bijzonder om het verschil te kunnen maken. Als wethouder was ik ook verantwoordelijk voor de fusie met Amsterdam. En toen de beide burgemeesters hun handtekeningen hadden gezet onder de officiële documenten, ben ik gaan proberen om zelf burgemeester te worden. Waarbij ik niet had verwacht dat dit al zo snel zou lukken. In 2021 werd ik burgemeester van de geweldige gemeente Landsmeer. Onder de rook van Amsterdam, midden in de natuur, ligt deze bijzondere gemeente. En met veel plezier ben ik dat nu al ruim 5 jaar en hoop ik dat ik volgend jaar mei door kan voor een tweede periode. Daarnaast mocht ik afgelopen half jaar ook in een andere gemeente burgemeester zijn, namelijk de gemeente Hollandskroon en waar het dorp waar ik ben opgegroeid, Wieringenwerf, onderdeel van uitmaakt. Heel bijzonder om te mogen doen. Ook hebben we in de afgelopen periode in Landsmeer gevierd dat Landsmeer 700 jaar bestaat. En ook die festiviteiten stonden natuurlijk weer bol van de muziek. Maar dat is niet het soort muziek wat je op deze zender snel zal horen. Maar het is dan wel weer mooi om mee te maken dat bij het slotvuurwerk er wel weer muziek klonk wat hier past. U mag raden wat het is, maar als ik u nu vertel dat de zwaan voorkomt in het officiële wapen van de gemeente, dan weet u vast wat u nu gaat horen.

Ja, en dit was natuurlijk Uit het Zwanenmeer van Tchaikovsky, uitgevoerd door het London Symphony Orchestra onder leiding van Andrei Previn. En zo ziet u maar, muziek maakt alle momenten in het leven toch net wat bijzonderder. En als u terug wil kijken hoe dat vuurwerk eruit zag met deze muziek eronder, er zijn vast filmpjes online te vinden. En beste luisteraars, met de aankondiging van mijn laatste keuze komt er een einde aan dit programma voor mij. Ik vond het een eer om te mogen doen en ik kan alleen maar hopen dat u er net zo van heeft genoten als ikzelf. Toen ik werd benaderd was het stiekem al een soort droom dat uitkwam, want hoe leuk is het om op deze radiozender de vrijheid te krijgen om je eigen programma samen te stellen. Maar voordat ik afsluit roep ik al mijn collega's in het openbaar bestuur en de politiek op om te gaan investeren in muziek. Onlangs werd bekend dat op de conservatoria in Nederland bijna 80% niet-Nederlandse muzici studeren. En dat dit rechtstreeks te herleiden is naar de bezuinigingen die zo'n 14 jaar geleden zijn ingezet. En laten we met elkaar de schouders eronder zetten. Investeren in deze kunstvorm. Want laten we niet vergeten dat we allemaal behoefte hebben aan muziek. Het is toch niet voor niets dat we met kleine kinderen zingen, dansen en klappen. Muziek raakt het wezen van ieder mens en dat moeten we ondersteunen als overheid. In mijn gemeente Landsmeer hebben we een top van Varen Den Ilp zitten en in Landsmeer Amicitia. En Amicitia heeft een eigen muziekdocenten op alle basisscholen. Dus het kan. Laten we dat met elkaar doen. En met deze oproep komt er nu echt een einde. Maar niet nadat ik u muzikaal meeneem naar het land waar ik was toen ik dit programma mocht samenstellen. Ik wens u een heerlijke dag toe en u gaat luisteren naar, hoe kan het ook anders, Amsterdam Sinfonietta en Thomas Olimans.

En daarmee eindigt een goedemorgen met burgemeester van Landsmeer, Leon de Lange. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@avrotros.nl. En alle muziek die hij vanochtend liet horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met. En daar zijn deze en eerdere afleveringen ook terug te luisteren en te downloaden als podcast. Volgende week een goedemorgen met Caro Verbeek. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Vanmiddag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
5: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Het Nederlands Kamerkoor presenteert Cantique de Cantique van Daniel Lesure. Een betoverend meesterwerk vol liefde, verlangen en mysterie. Met daarnaast een wereldpremière van Rob Zuidam. Van 25 september tot en met 1 oktober in Den Haag, Amersfoort, Enschede, Utrecht en Amsterdam. Kaarten via nederlandskamerkoor.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaargewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In datzelfde pand heeft de politie dat weekend ook de verdachte aangehouden. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekend. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen daar gaan nu al spaarzamer om met het water, door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat erover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. En het is 24 tot 32 graden. Morgen droog, met zonnebewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
2: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, Jongens van de Japanse Kampen. Vanavond, 8:45, NTR NPO 2.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
4: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. De Muziekfabriek. Met Bijtske de Jong.
8: Goedemiddag.

Zo zwieren we de middag in met deze wals van Antonín Dvořák. Oorspronkelijk een wals voor piano, maar hier gespeeld door het Praag Philharmonisch Orkest onder leiding van Jakub Ruža. Goedemiddag en welkom bij deze eindelijk iets minder droge zaterdagmiddag. Met komend uur in de muziekfabriek. Muziek van Mendelssohn, uitgevoerd door het orkest waar hij zelf jarenlang als dirigent voor stond. Een vrolijk werk van Cécile Chaminade. En we reizen door en met muziek mee terug naar een vakantieherinnering van een luisteraar. Maar nu eerst een werk dat eindeloos veel bewerkingen, arrangementen en remixes kent. Maar hier gewoon, zoals Mozart het geschreven heeft, het eerste deel uit Mozarts symfonie nummer 40.

De Academy of Ancient Music speelde onder leiding van Christopher Hawkwood Mozarts 40ste symfonie, het eerste deel daaruit. Er is één moment op de dag dat ik altijd het liefste eindeloos wil rekken. Als de wekker net is gegaan. Nog heel even niet de hectiek van de dag in. Nog heel even alleen dons en stilte en gedragen worden door een zacht bed. Nog heel even niet de hele wereld, niet de agenda, niet de routines, niet de verplichtingen. Maar alleen mijn vrouw en ik. En het zachte ochtendlicht. Maar dat moment duurt nooit lang. Meestal is het mijn vrouw die als eerste onrustig wordt en de plicht voelt roepen. John Dowland kende dat gevoel, denk ik. Want daarover gaat ook dit lied van hem, van John Dowland. Sweet, stay a while. Liefje, blijf nog even liggen.

Rondo van Cécile Chaminade. Eigenlijk een werk voor viool en piano, maar je hoorde een bewerking met Tine Thing Helset op trompet samen met het Ten Thing Brass Ensemble. En ja, ik hoor heel graag welke muziek jou in zomerse sferen brengt. Of welke muziek meteen herinneringen oproept aan een specifieke reis of vakantie. Want die muziek draai ik graag zometeen in de radioreisdienst. Insturen kan via de NPO Luister-app.

0: Het Busch Trio speelde het derde deel uit het tweede pianotrio van Franz Schubert.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: Ja, ook al zit je misschien gewoon thuis, muziek kan je zo weer even terugbrengen naar een vakantiebestemming. Herinneringen oproepen aan een specifieke zomer of een bijzondere reis. En dat geldt ook voor luisteraar Brigitte. Zij stuurde mij: goedemiddag, onvergetelijke vakanties zijn voor mij in San Pedro in Spanje. Het fijne huis en omgeving waar onze ouders woonden. Er werd veel muziek gedraaid, van Spaanse opzwepende klanken tot rustige, dromerige liedjes. Bij warme avonden luisteren we deze nummers nog vaak en dan zijn we weer even terug in die fijne tijd in Spanje. Enkele stukken uit het album Tango van Julio Iglesias zijn mij nog steeds erg dierbaar. Een keuze daaruit maken laat ik bij jullie. Groetjes, Brigitte.

Julio Iglesias zong La Comparsita. Dank Brigitte voor het delen van deze reisherinnering en de bijbehorende muziek. Insturen voor de radioreisdienst kan nog steeds via de NPO Luister-app.

0: De ouverture uit A Midsummer Night's Dream van Felix Mendelssohn. Gespeeld door het orkest waar Mendelssohn zelf jarenlang kapelmeester van was. Het Gewandhausorchester Leipzig.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong. Op NPO Klassiek.

Españoletas. Muziek van de 17e eeuwse Spaanse componist Lucas Ruiz de Ribajas. Uitgevoerd door Gianluigi Trovesi op klarinet. En je hoorde hem samen met L'Arpeggiata. Het is alweer bijna 1 uur. Zometeen een harpconcert van een componist die voor de harp was, wat Paganini voor de viool was. Iemand die heel veel betekend heeft voor de ontwikkeling van nieuwe technieken op zijn instrument. Maar eerst is dit nog het slot uit de 6e symfonie van Emily Meyer.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cécile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Morgen vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
4: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
5: VPRO Zomergasten. Morgen, 8:15 op NPO 2.
3: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Vanavond, 8:45, NTR NPO 2.
7: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 7:15 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 1600 hectare natuur verloren gegaan, melden Belgische media. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks het bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. In de ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de ronde van Portugal in versoberde vorm gereden. En het weer verspreidt over het land nog stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Bijtske de Jong.
5: Hoi,

Leven de Meisjes. Zo heette dit vrolijke deel uit het zesde harpconcert van Jean-Baptiste Krumpholz. En welkom terug bij de Muziekfabriek. Ik heb hier muziek van een 18-jarige Samuel Coleridge Taylor. Een werk voor hobo, klarinet, fagot, hoorn, viool, altviool, cello, contrabas en piano. Het is een nonet.

Gradus ad Parnassum. Stappen naar Parnassus. Zo noemde Samuel Coleridge Taylor dit nonet. Waarschijnlijk omdat hij het zag als oefening en vond dat hij nog veel te leren had. Hij studeerde ook nog toen hij het schreef. Maar je hoort het vierde deel daaruit door het Kaleidoscope Chamber Collective. Zometeen, na het volgende werk, laat ik wat horen van de muzikus die zich sinds gisteravond de winnaar van de Grachtenfestivalprijs 2026 mag noemen.

Sepias van Olivia Belli, een Italiaanse hedendaagse pianist en componist. Zij schreef dit 2 jaar geleden voor de violist die het hier ook uitvoerde, Mari Samuelsen. Gisteravond is tijdens een concert in Felix Meritus bekendgemaakt wie zich de winnaar mag noemen van de Grachtenfestivalprijs 2026. 3 jonge muzici waren genomineerd. Pianist Eduard Preda, contrabassist Sascha Witteveen en sopraan Anna Carmen Balestra. Nou, de jury koos Anna Carmen Balestra als winnaar. Zij bespeelde de zaal moeiteloos, aldus de jury. Hier hoor je haar in een live uitvoering van afgelopen maandag vanaf het Grachtenfestival.

0: Dat was sopraan Anna Carmen Balestra samen met celliste Maya Friedman, die ook zong, en pianist Daan Boertien. Je hoorde Como un pájaro libre van Mercedes Sosa. En dit werd afgelopen maandag opgenomen, want toen was Anna Carmen Balestra live te horen in het programma Podium vanaf het Grachtenfestival. En zij won dus gisteravond de Grachtenfestivalprijs 2026... en zal daarom volgend jaar artist in residence zijn van het Grachtenfestival. Maar mocht je haar voor die tijd al live willen zien, dan is er een gratis concert op 30 augustus 's middags in Viel Haarlem, tijdens de opening van het culturele seizoen. En ook in september komt er meer moois van haar aan. Check daarvoor haar volledige agenda. AnnaCarmenBalestra.com.
1: De Muziekfabriek met Bijtske de Jong op NPO Klassiek.

Martin Helmgen speelde samen met het Deutsche Symfonieorkest Berlin pianoconcert nummer 4 van Beethoven. En dit was het derde deel daaruit. Zometeen heb ik een tip voor je voor een klassiek festival dat nu, dit weekend, plaatsvindt in Drenthe. Maar eerst Era il bel viso, haar prachtige gezicht was zoals de hemel, van Cipriano de Rore, gezongen door Grande la Voix.

uit de film The Deer Hunter, een film uit 1978, was dat muziek van Stanley Myers. Met John Williams op gitaar. Ben je dit weekend in Drenthe en heb je zin in een mooi concert, dan ja, komt dat goed uit. Want in Veenhuizen vindt dit weekend het Festival Veenhuizen plaats. Een festival met klassieke muziek en ook wat jazz en folk, geprogrammeerd door Fuse, de huisband van Podium Klassiek. Vandaag en morgen kun je nog naar concerten toe. Morgen is er bijvoorbeeld om 1:30 middags een concert van klassiek violist Valentin Blanchet en jazzgitarist Sam Karajalcin, samen Val en Cem. En in 2022 wonnen zij de eerste prijs in de categorie Jonge Makers op het Nederlands Vioolconcours. Morgen spelen zij gloednieuwe eigen composities en arrangementen van bijvoorbeeld muziek van Paganini en Bartok. Nou, om je een idee te geven, dit zijn ze.

Gymnastics, muziek van Harry Bluestone, gespeeld door Valentin Blanger op viool en Sam Karajalcin gitaar. En er zijn nog kaartjes voor hun concert morgen in Veenhuizen. Die vind je op festivalveenhuizen.nl. En daar is überhaupt een overzicht van alle concerten die vandaag en morgen nog van het festival gaan plaatsvinden.

Dat was wals nummer 2 uit de Suite voor Jazz Orkest nummer 2 van Dmitri Shostakovich. Uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Ricardo Chai. Het is alweer bijna tijd voor de NTR Zaterdagmatinee. Met zometeen een mooie zomerarchief-uitzending. Met deze keer het concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Zij speelde afgelopen mei in de zaterdagmatinee onder andere Mahler's 4e symfonie. Nou, die opname hoor je zo. Lekker blijven luisteren dus. Maar dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Ik wens je een mooi weekend verder.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek.
2: Vanmiddag om 5:00 is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Vanmiddag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
6: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf €2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde coupe en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
7: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
8: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
9: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand. Nu is dat 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog zit in grote financiële problemen. Het heeft een schuld van 2,8 miljoen euro, maar kan dat niet betalen. Dat meldt RTV Noord op basis van interne stukken. Het Werelderfgoedcentrum nam vorig jaar het werk over van het Zeehondencentrum in Pieterburen. Het zit in een duur nieuw pand en de hoge bouwkosten zijn nu een probleem. Het centrum hoopt dat de provincie Groningen en de gemeente bijspringen. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer. Verspreid over het land zijn er stevige buien, mogelijk ook met onweer en ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en wat bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
4: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
5: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
4: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
6: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. NTR. De NTR Zaterdagmatinée met Hans Hafmans.
9: Goedemiddag, van harte welkom bij deze zomer zaterdagmatinée. Men, dat was vorige week. Ook vandaag aandacht voor het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Vorige week lieten we één werk horen met Rotterdam. Namelijk de orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns. Dirigent Luis Castille-Briceño. Vandaag herhalen we een compleet matinee-concert waarin het Rotterdamse orkest wederom te gast was. Afgelopen 30 mei brachten ze een programma dat in het teken stond van het laatste optreden in de matinee van Lahav Shani als chef-dirigent. Met zometeen een afscheidsaria toepasselijk van Mozart. Afscheid is ook het thema van de vierde symfonie van Gustav Mahler. Met solist Gen Reis, sopraan. En het is ook een beetje een profiel van Lahav Shani, dit concert met Nederlandse muziek. Hij houdt ervan. Een ouverture van Johan Wagenaar, Cyrano de Bergerac. En nieuwe muziek. De première van een 16-jarige Georgische componist. Zometeen een symfonisch gedicht van Tsotne Zetginitze. Maar we beginnen met Mozart. Een afscheidsaria die hij componeerde in 1787 voor een afscheidsconcert. Na 4 Weense jaren stond de Engelse sopraan Nancy Storace op het punt terug te keren naar Londen. Ze wilde nog een laatste keer optreden voor haar fans. Mozart mocht haar graag. Ze was zijn eerste Susanna geweest in La Nozze di Figaro. En dat is duidelijk te horen in dit gelegenheidswerk vol passie en fantasie. De toepasselijke tekst had Mozart al eens op muziek gezet en haalde hem weer uit de la. En in de pianopartij, die hij zelf speelde, veel gelegenheid tot muzikaal geflirt. Hij zal die avond genoten hebben en zich hebben uitgeleefd. Je wil dat ik je vergeet. Je wil dat ik me aan hem geef. En dat terwijl ik leef, oh nee, mijn leven zou veel erger zijn dan de dood. Recitatief in de aria Non temer amato bene. Vrees niet, mijn liefste. Mijn hart zal jou altijd toebehoren. Sopraan Gen Reis en het Rotterdams Philharmonisch Orkest, geleid door pianist en dirigent Lahav Shani. Chiomi scordidite, overgaande in Non temer amato bene, Mozart.

Kyo mi scordi di te, overgaand in de aria Non temer amato bene. Een liefdesaria, een afscheidsaria van dus de sopraan Nancy Storace, die afscheid nam van Wenen. En Mozart gaf er deze prachtige aria mee en speelde zelf de obligate pianopartij. Hier Lahav Shani, dirigent en pianist, sopraan Gen Reis en het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Het begin van dit afscheidsconcert van Lahav Shani als chef-dirigent bij het Rotterdamse Philharmonisch Orkest. Nieuwe muziek, een opdracht gegeven van het Rotterdamse Philharmonisch Orkest, de zaterdagmatinée, mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de matinée, aan de jonge, piepjonge, Georgische componist Tsotne Zhdanidze. 16 jaar oud is hij, 16 lentes jong. Hij krijgt les van Jörg Wittmann, Duits componist, geliefde vriend van de zaterdagmatinée. Hij wordt gesteund al door een aantal dirigenten wereldwijd, waaronder ook Lahav Shani. Die heeft hem uitgenodigd om naar Rotterdam te komen, om repetities en concerten bij te wonen, zodat hij het Rotterdamse orkest beter kan leren kennen en aan zijn eerste orkestwerk kon gaan werken. Hij noemt het een symfonisch gedicht, Opus 16, Tsotne Zhdanidze. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest speelt het onder leiding van Lahav Shani.

symfonisch gedicht van de 16-jaar jonge Tsotne Zedginitze, Georgisch talent, door het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Een opdracht van het Rotterdams Philharmonisch Orkest aan hem en ook van de NTR Zaterdagmatinée. Deze première, de premières vonden plaats eerst in Rotterdam en toen de Zaterdagmatinée, zaterdag de 30e mei. Naar Nederlandse muziek, Johan Wagenaar, de ouverture voor orkest Cyrano de Bergerac, gebaseerd op die dichter, verliefde dichter en ridder Cyrano de Bergerac. Wat je hier hoort in deze ouverture van Johan Wagenaar is met name het ridderlijke, het stoere. Je hoort de wereld van de kleuren van Hector Berlioz en ook de orchestratiekunst van Richard Strauss, maar dan zonder gevoel van ego. Hij is dienstbaar, het is fantastische muziek, heerlijk kleurrijk gecomponeerd. Zoals collega Alfons Diepenbrock zei aan het begin van de vorige eeuw, hij is een van de 10 werkelijke componisten die Europa op dit ogenblik bezit. Johan Wagenaar. Belangrijk componist, ook belangrijk figuur in het Nederlands muziekleven. Hij was directeur van het Utrechts Muziekschool en later van het Conservatorium in Den Haag. Hij introduceerde de symfonieën van Gustav Mahler aan het Utrechtse publiek. Cyrano de Bergerac, ouverture van Johan Wagenaar, het Rotterdams Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani.

De ouverture Cyrano de Bergerac van Johan Wagenaar door het Rotterdam Philharmonisch Orkest onder leiding van Lahav Shani. Afgelopen 30 mei in de NTR Zaterdagmatinée het afscheidsconcert van Lahav Shani als chef-dirigent van het Rotterdam Philharmonisch Orkest. Hij is met deze ouverture ook op tournee gegaan van Johan Wagenaar. En hij heeft hem ook opgenomen op cd, Lahav Shani en Rotterdam, Cyrano de Bergerac, naast de 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld van Antonin Dvorak, een paar maanden geleden verschenen. Tot slot van dit concert, 30 mei, de 4e symfonie van Gustav Mahler. Hij heeft veel op met de muziek van Mahler. Hij dirigeert het met liefde en met heel veel kennis van zaken. Lahav Shani, een paar jaar geleden de 6e symfonie, stormachtig. En nu de 4e, de meest kamermuzikale van Gustav Mahler. 1897 was een drempeljaar, nieuwe fase bij het leven, in het leven van Gustav Mahler. Hij werd benoemd tot chef van de Weense Hofopera. Het hoogst haalbare voor hem als dirigent. Prachtige functie. Het bracht zware verantwoordelijkheden met hem mee en een drukke agenda. Zelfs zo dat het componeren eigenlijk alleen maar kon in de zomermaanden. In die zomer begon hij en de zomer daarna voltooide hij de 4e symfonie. Hij had bij de Wörthersee een huis laten bouwen, een componeerhuisje ook in de bossen, zodat hij daar in alle rust kon componeren. De 4e symfonie, het is een slot van 4 symfonieën die allemaal gebaseerd zijn op liederen. Deze symfonie, gebaseerd op het lied in het 4e deel, Das himmlische Leben. Hij had het al geschreven voordat hij aan de 4e begon. Had zelfs plannen om het een plek te geven in zijn 3e symfonie, maar zag daarvan af. Deze symfonie, de 4e, gaat over levensgeluk. Dat hoor je in het 1e deel. Over de dood die langskomt. De verstemde viool spreekt boekdelen. In het 3e deel gaan we richting de hemel. Je hoort aan het einde van het langzame deel ook de kerkklokken, de hemelse klokken al luiden. En dan bezingt de sopraan eigenlijk de blik van een klein kind, een naïef kind, het hemelse leven. Gen Reis, sopraan, straks in het 4e deel. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest, dirigent Lahav Shani. De symfonie nummer 4 in G-groot van Gustav Mahler.

0: De vierde symfonie van Gustav Mahler, sopraan Gen Reis en het Rotterdam Philharmonisch Orkest, geleid door Lahav Shani, 30 mei jongstleden, in de NTR zaterdagmatinee het afscheidsconcert van het Rotterdam Philharmonisch Orkest en zijn chefdirigent Lahav Shani. Rotterdam komt weer terug in het nieuwe seizoen, 7 november, onder leiding van Brad Lubman, met het oratorium Fire in My Mouth van Julia Woolf. En ook volgend jaar, begin van de lente, 6 maart, onder leiding van Tarmo Peltokoski. Daarover later meer.
1: De NTR zaterdagmatinee met Hans Hafmans op NPO Klassiek.
0: Nu naar de rode draad van deze zomer. Solo recitals en kamermuziek in het kader van 65 jaar zaterdagmatinee. Optreden hier januari 2005 in de kleine zaal van het concertgebouw door het Osiris Trio, met dit trio van Alexander Zemlinsky. Een 10 jaar jongere tijdgenoot van Gustav Mahler, die nog een relatie heeft gehad met Alma Schindler. Alma Schindler die later koos voor Gustav Mahler als echtgenoot. Alexander Zemlinsky, laat romantisch componist. Hij was de leraar van Arnold Schoenberg, later ook zijn schoonvader. Is niet zo ver gegaan als Schoenberg in het vernieuwen van de muzikale taal. Hij bleef prachtige laatromantische muziek schrijven. Vaak zwoel en sensueel. Zoals in het symfonisch gedicht Die Zeejongvrouw of in zijn prachtige lyrische symfonie. Dit is een jeugdwerk van hem en je hoort hier nog de liefde voor Johannes Brahms, die hij immens als jong componist bewonderde. Het opus 3, het prille opus 3 van Alexander Zemlinsky, pianotrio door het Osiris Trio.

Het jeugdige pianotrio van Alexander Zemlinsky, zijn opus 3, door het Osiris Trio, zaterdag matinee van januari 2005 in de kleine zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het was een voorprogramma op een matinee in een diepgaande speciale serie over entartete muziek dat seizoen in de zaterdag matinee. Terug naar het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Op 6 maart wordt dit orkest geleid door de jonge dirigent Tarmo Peltokoski, met op het programma werken van Lindberg, Prokofjev, tweede pianoconcert met Nicola Meeuwsen als solist, winnaar van het prestigieuze Koningin Elisabeth Concours, de wedstrijd vorig jaar, en de Alpensymfonie van Richard Strauss. Nu een voorbeeld van een eerder optreden van Tarmo Peltokoski in de zaterdagmatinée, toen maart 2024, met het Radio Philharmonisch Orkest in de schilderij tentoonstelling van Modest Mussorgsky. Even een vergelijking. De Rus Tchaikovsky keek naar het westen. Hij was bevriend met Camille Saint-Saëns, bewonderde de opera Carmen van Bizet enorm. Zijn onbereikbare idool was Wolfgang Amadeus Mozart. Berlioz bezocht Moskou en hij was meteen in de ban van de orchestratiekunst van Berlioz, Tchaikovsky. Zijn collega Modest Mussorgsky was absoluut het tegenovergestelde, de tegenpool. Mussorgsky geloofde in de klank van het volk en zelfs bij de boeren ging hij op zoek naar oermelodieën en oerklanken. Ik wil de mensen uitbeelden, schreef hij. Ik zie ze voor me als ik slaap, als ik eet, denk ik aan ze. Als ik drink, verschijnen ze enorm en ongepolijst in al hun werkelijkheid voor mijn geestesoog en zonder valse versierselen. Zijn vriend Victor Hartmann stierf, 39 jaar jong, een architect, een kunstenaar, goede vriend van Modest Mussorgsky. En in Sint-Petersburg werd een tentoonstelling gehouden als in memoriam. Mussorgsky bezocht die tentoonstelling en schreef als eerbetoon aan zijn vriend schilderijen van een tentoonstelling. Met steeds een promenade. We wandelen van het eerste schilderij naar het tweede, van een schilderij naar een tekening. En hij verbeeldt inderdaad de Russische mensen, de Russische boeren en de volkssferen. Die komen enorm tot uiting in dit pianowerk dat we laten horen in de orchestratie van Maurice Ravel. Bijvoorbeeld een gnoom aan het begin van de cyclus. Wilde uitspattingen, dreigende laagte. Hij wint er geen doekjes om de griezeligheid van die aanblik van die gnoom te tonen. We zitten in de tuinen van de Tuilerieën in Parijs en dan schakelt hij meteen naar Bitlo. Je hoort een ossenkar voorbij trekken. Lage strijkers roepen het beeld op van draaiende wielen en de moeizame stappen van het dier. En je hoort ook de boer een volkslied neuriën. Het ballet van de kuikens in hun eierschalen komt. En daarna twee schilderijen van Joodse mannen. De een rijk, met een chique Oriëntaalse melodie. En de ander arm. Je hoort een trompet bibberen van de kou. Dan de markt van Limoges. De griezelige catacombe in Parijs. En dan de hut, de angstaanjagende hut van de heks Baba Yaga, die kan draaien richting het volgende slachtoffer. Nachtmerrie van elk Russisch kind. En uiteindelijk de grote poort van Kiev met een prachtig volkslied. Echt een volksmelodie. En de kerkklokken die tot klinken komen. Schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky, orchestratie Maurice Ravel. Het Radio Philharmonisch Orkest, dirigent Tarmo Peltokoski.

Schilderijen van een tentoonstelling van Modest Mussorgsky, de pianocyclus. Roemrucht werk van Mussorgsky, georchestreerd door Maurice Ravel. Het Radio Philharmonisch Orkest geleid door Tarmo Peltokoski. 2 maart 2024 in de zaterdagmatinée. En hij komt volgend jaar terug in de zaterdagmatinée met het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Tarmo Peltokoski. Volgende week de opera Flavio van Handel. De week daarna La Fanciulla del West van Puccini. En 5 september A Village Romeo and Juliet van Frederick Delius. De komende 3 weken dus opera op de zomerzaterdagmiddagen. Zometeen podium op zaterdag. Dit is het Hagenkwartet met muziek van Giacomo Puccini. Namelijk zijn strijkkwartet Crisantemi.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Naas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek.
3: Ster.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep De Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
7: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
6: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De actievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah in juni inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid komen nog buien voor, tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen is het droog met een mix van zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Elke week bezoekt mevrouw Vos onze eigen kapsalon. Voor een verzorgde koep en de laatste nieuwtjes. Dat is wat wonen bij Zorggroep de Laren zo bijzonder maakt. Wij zeggen, aandacht is het mooiste wat je kunt geven. En dat merkt u aan de liefdevolle zorg, maar ook omdat u kunt wonen zoals u dat gewend bent. Zorggroepdelaren.nl.
7: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
6: Waar wilt u wonen met zorg? Vraag een brochure of rondleiding aan op zorggroepdelaren.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium met Floris Corti.
8: Welkom allemaal bij Podium, nog eenmaal vanaf het Grachtenfestival. We zitten hier in een bomvol college hotel. We hebben er ontzettend veel zin in. We hebben heel veel jong talent hier vandaag in de uitzending. Straks 3 jonge muzici die genomineerd zijn voor de Bunschoter Jonger Talentprijs. Die mogen we straks bekendmaken en hier gaan uitreiken. Dus dat wordt spannend. Maar eerst een 13-jarige pianist. Ze is op 9-jarige leeftijd was ze voor het eerst op het Grachtenfestival te horen. Ze is vandaag helemaal vanuit België hierheen gekomen. Dus geef haar een groot applaus. Akkari Bastiaans. APPLAUS.

0: Akkari Bastiaans, 13 jaar, ze speelde uit Miroir van Maurice Ravel, het eerste deel, Noctuel. Welkom Akkari.
1: Hallo.
0: Ontzettend leuk dat je er bent. Ik vond het leuk om even een paar dingen over je te vertellen. Toen je net zes jaar was, won je in Brussel de Steinway pianocompetitie.
1: Ja.
0: Je hebt vorig jaar in Nederland bij het Prinses Christina Concours de eerste prijs, de persprijs en de publieksprijs gewonnen. Dat is ongekend. En morgen speel je in het Belmer Parktheater en daarom ben je vandaag hier. Zullen we even terug in de tijd gaan. Toen jij 3,5 was, begon het allemaal met een rode speelgoedpiano.
1: Ja.
0: Hoe zat dat?
1: Ja, mijn oma was toen jarig en ik heb al ooit een rood speelgoedpianootje gekregen. En mijn mama heeft mij toen Happy Birthday leren spelen, ja. En ik heb dat toen gespeeld voor mijn oma op haar verjaardag.
0: Oh, dat was tranen bij je oma waarschijnlijk, van ontroering.
1: Ik weet het niet.
0: Maar dat smaakte naar meer.
1: Ja.
0: En wanneer speelde je dan op een echte zwart gelakte vleugel?
1: Ik denk toen ik 4 jaar was.
0: Zo. Ik zei al, je bent een vaste gast hier op het Grachtenfestival. Een jaar of 4 geleden kwam je voor het eerst. Heb je nog een herinnering van afgelopen jaren hier op het festival?
1: Ja, de vorige keer dat ik hier ben geweest, toen hebben wij met een groep samen gespeeld. Maar iemand was flauwgevallen in het publiek en dat was ook een beetje moeilijk geweest. Oh. En zo. En we konden denk ik het laatste stuk niet meer spelen, omdat iemand weg moest gaan. En ja, daarom dat was een beetje moeilijk geweest.
0: Ja, dat is wel vervelend als het publiek flauw valt. Dus, ja. Nou, laten we hopen dat het vandaag niet gebeurt. Ook al is het hier heel vol en zelfs een beetje benauwd. Wat is het volgende stuk dat je voor ons gaat spelen?
1: Het volgende is van 3 delen van het Papillon, geschreven door Schumann. Ik ga het 4e, 5e en 6e deel spelen. En Papillon, dat is zo gebaseerd op een boek van Jean-Paul. En dat heet Vlegeljaren.
0: Vlegeljaren?
1: Ja, of de puberteit.
0: Ja, moe. Zit jij al in de puberteit?
1: Ja.
0: Ja. Dus je kunt wel wat met deze muziek.
1: Ja.
0: Je zei van tevoren, er gebeuren rare dingen in het stuk.
1: Ja, het is verdeeld in 12 kleine stukjes in totaal. En elk stuk is heel anders. Dus dat kan ook heel moeilijk zijn om te volgen als je het nog niet heel goed kent of niet professioneel bent met muziek luisteren, kan ik ook zeggen.
0: Oké, dus dit wordt wel een uitdaging voor ons.
1: Ja, want de eerste keer dat ik dit heb gespeeld, dat is een maand geleden, denk ik nu. En dat was ook voor mij heel moeilijk om dat te spelen, omdat ik het nooit voor publiek heb gespeeld en het was altijd anders. Dus ja, dan moest ik nog een beetje op oefenen daar.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat nu een maand later is en hoe wij het als publiek ervan af gaan brengen. Loop weer naar de vleugel, dan geef je vast even een applaus. Akkari Bastiaans. Ja.

0: Zachary Bastiaans speelde drie delen uit Papillon van Robert Schumann. Muziek die zo vertelde je net over de puberteit gaat. En toen dacht ik nog, hoe is het als je als pianist, je bent 13 jaar, je zegt zelf, ik zit vol in de puberteit. Doet dat ook wat met de manier van spelen?
1: Dat hangt af van persoon, denk ik. Want er zijn bepaalde mensen die daar meer op reageren. En dan kan het ook zijn, zoals ik een beetje, dat ik niet luister naar mijn leerkrachten. Mm. Niet altijd.
0: Je wordt opstandig, Akarin.
1: Ja. En ja, dat kan soms ook op naar problemen brengen.
0: Zo. Oh, vertel.
1: Ja. Soms is het dan dat het dan niet goed gaat. En dan krijg je heel de tijd hetzelfde. En als je ook op masterclasses gaat of zo, dan zegt iedereen hetzelfde tegen je. En dan doe je het soms niet. En ja, dat is soms niet zo goed, denk ik.
0: Maar volgens mij heel gezond om af en toe gewoon je eigen weg te volgen. Maar laat ze maar lullen allemaal, hè?
1: Ja.
0: Morgen geef je een concert in Amsterdam, in het Belmer Park Theater. Wat staat er op het programma?
1: Ja, ik heb al twee van de stukken gespeeld dat ik dan ga spelen. Maar ik ga ook met Lestari spelen.
0: Lestari Scholtes?
1: Ja. En dan gaan we ook een quatremaanse spelen. Ja.
0: En waarom Lestari Scholtes?
1: Ja, ik heb haar ontmoet een jaar geleden, denk ik nu. En we hebben toen ook samen gespeeld. En ik vind het heel fijn om met haar samen te spelen.
0: Ja? Waar zit hem dat in?
1: Waarom
0: is het zo fijn om met haar samen te spelen?
1: Ja, ze luistert ook naar wat je doet. En ze kan heel mooi spelen. Zodat je ook makkelijk mee kan spelen. Ja.
0: Je speelt dus met haar, maar je speelt ook solo. En je gaat daar ook de Mondschein Sonate van Beethoven spelen.
1: Ja.
0: Ja, je kijkt, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar je kijkt er heel ondeugend bij. Daar heb je wel zin in.
1: Ja.
0: Waarom is dat zo'n lekker stuk?
1: Ja, het is al heel beroemd. En ik heb het al vanaf jongs af aan heel vaak gehoord. En ik heb ook kinderen in mijn klas zitten die dat willen spelen. Maar ze kunnen niet echt piano spelen. En ik moet dan zeg ik soms van, ja, ik denk dat je eerst iets anders moet proberen voordat je dat gaat doen. Want het is toch wel, vooral het derde deel is een heel mooi.
0: Ja, want dat eerste deel is een langzaam deel, dat is dat hele beroemde deel.
1: Ja.
0: Dat derde deel is een totaal ander karakter en dat gaan we zo horen.
1: Ja.
0: Wat gebeurt daar?
1: Ja, Frans Liszt, die heeft ooit gezegd over deze sonate dat het eigenlijk twee afgronden zijn en in het midden is een bloemetje. En die twee afgronden zijn het eerste en het derde deel, want ze zijn heel serieus, heel dramatisch, maar op een andere manier. En in het middendeel is daar een heel rustig deel eigenlijk.
0: Ja. Maar jij gaat ons gewoon meteen mee de afgrond innemen, hè?
1: Ja.
0: Maar waar moeten we vooral op letten?
1: Op alles, vind
0: ik. Op alles. Gaan we doen. Akarin, loop naar de piano, dan ga ik je aankondigen. We horen het derde deel van de Mondschein Sonate door Akarin Bastiaans.

0: 13 jaar oud is ze, ongelooflijk. Akari Bastiaans met De Afgrond van Beethoven, derde deel uit de Moonshine Sonate. Morgen speelt ze die hele sonate en ook nog muziek van Schumann en Ravel. En ze speelt ook nog samen met pianist Lestari Scholtes in het Belmer Park Theater in Amsterdam. Dat concert is om 3:00 en volgens mij gaat dat heel erg mooi worden. Dankjewel Akari dat je hier vandaag was. Dit is Podium op NPO Klassiek. We zijn live vanaf het Grachtenfestival in Amsterdam. En op dit festival wordt jaarlijks de Bunschoter Jonger Talentprijs uitgereikt. Er zijn daarvoor hier 3 jonge muzici naar onze studio gelokt. Naar het College Hotel, ons podium hier. En de jury is ook aanwezig. De voorzitter, of eigenlijk de secretaris, ik moet het goed zeggen, is Grachtenfestivalprogrammeur Leonard Besseling. Leonard, fijn dat je er weer bent.
1: Ja, vind ik ook.
0: Wat is dit voor een prijs?
1: Ja, we hebben gisteren de Grachtenfestivalavond gehad, waar de Grachtenfestivalprijs werd uitgereikt. Dat is voor de vergevorderde muzici onder de jongtalenten van het festival. Dit is voor de echte jonkies, 12 tot en met 14 ongeveer. En deze prijs is in samenwerking met het Bunschotenfonds.
0: Het heet de Jonger Talentprijs, toch? Niet de jongtalent, de jonger.
1: Ja. Dus dit zijn eigenlijk de allerjongsten die op het festival spelen. We hebben vandaag naar 3 geweldige muzici geluisterd. Als je het nieuws leest en je hoort, er gaan bijna geen Nederlanders meer naar het conservatorium, dan zijn wij geschokt met de jury, omdat we zien dat het niveau zo enorm hoog is. Wij waren enorm onder de indruk van deze 3 jonge talenten. En het is misschien ook wel leuk om eventjes die jury nog even voor te stellen.
0: Vertel.
1: Dat zijn, naast mij staat mijn collega Florianne Remme, celliste. We hadden naast Florianne ook Florian Verwij, pianist, luitist David Macor. En vanuit het Bunschotenfonds ook nog Dennis Wever.
0: En zijn jullie met z'n 5 gaan scouten? Hoe moet ik me het voorstellen?
1: Nou, er worden altijd een aantal jonge talenten uitgenodigd om te spelen in onze beroemde HTD-serie. Dat is de Huis, Tuin en Dakterras concerten. Dit jaar iets meer toegespitst op tuinen, omdat het thema van het festival dit jaar groen is. Af en toe viel er een spatje, maar dat ging allemaal helemaal goed vandaag. En dan worden er 3 van die jonge talenten gekozen om finalist te worden van de Bunschoter Jonge Talentprijs. En 1 van die jonge talenten wint die prijs. Daar is een mooi geldbedrag aan verbonden van €1.750. En dat is om ze een duwtje in de rug te geven, zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Dat kan bijvoorbeeld besteed worden aan een zomercursus in het buitenland of een nieuwe strijkstok, ik noem maar iets.
0: Mag ik er ook kleren van kopen?
1: Nou, ik denk dat we dan ik denk dat dat niet mag van de Bunschotenfonds.
0: Nee. Bedoeld voor de muzikale ontwikkeling, dat is duidelijk.
1: Ja.
0: De finalisten, die alle 3, die zijn hier. Maar die hebben dat pas vandaag te horen gekregen. Het is een soort overvalstactiek.
1: Ja, wij besluiten wie dat dan worden. En dat horen ze pas op de dag zelf, inderdaad. En dus het is een beetje zoals jij zegt, we hebben ze hier naar de studio gelokt, inderdaad. Ja,
0: en ze gaan alle 3 wat voor ons spelen, dat is al verschrikkelijk leuk. En daarna gaan we ook de prijs uitreiken. Florianne Remme, 1 van de juryleden, zou jij mij de eerste finalist willen introduceren?
2: Ja, zeker, dat is Maarle. Maarle was de eerste finalist naar wie we hebben mogen luisteren. Zij speelde met strijkers van de Zweling Academie. En samen hebben ze een heel divers programma aan ons laten horen, vol verschillende stijlen. En wat wij als jury opvallend vonden, was hoe aanstekelijk haar enthousiasme is. Ze gaat er helemaal voor en dat is hoorbaar en zichtbaar. De jury schrijft over Maarle het volgende. We waren onder de indruk van haar verzorgde spel en haar natuurlijke leiderschap, waarin ze perfect aanvoelt wanneer ze actief de leiding kan nemen of het ensemble met een luisterend oor kan dienen. Maarle liet aan ons verschillende klankwerelden horen en toonde zich volwassen en heel stelbewust.
0: Zo, nou, geef een groot applaus. Maarle Oost-Indie. Mooie woorden, Maarle. Natuurlijk leiderschap, hoe doe je dat?
3: Ik weet niet echt hoe ik het deed, maar ik denk gewoon met z'n allen. Het gaat gewoon om met z'n allen het voortouw nemen en hetzelfde idee hebben.
0: Maarle Oost-Indie. Mooie woorden, Maarle. Natuurlijk leiderschap, hoe doe je dat?
3: Ik weet niet echt hoe ik het deed, maar ik denk gewoon met z'n allen. Het gaat gewoon om met z'n allen het voortouw nemen en hetzelfde idee hebben. Ja.

0: was origineel geschreven voor alleen piano. Maar toen heeft Kreisler hem omgeschreven naar viool en piano.
1: Heel mooi. Loop naar het podium, dan gaan we naar je luisteren. Dus die Spaanse dans, Enrique Granados in de vioolbewerking van Frits Kreisler met achter de piano Mirjam Burgers.

0: ben jij? Maar 14 of 13? 14. 14 voor de administratie. De 14-jarige Maarten. Dankjewel, Maarten. Dan vraag ik Florianne. Florianne Remmen, jurylid van die prijs. Het niveau is meteen hoog.
1: Ja, enorm. Het is zo leuk om dit te mogen doen.
0: Ja?
1: Ja, al die jonge talenten is echt... Ik bedoel, voor mijn gevoel heb ik trouwens ook net zelf nog maar een concours gedaan. Dus het voelt ook heel gek om dan ineens anderen te mogen beoordelen.
0: Ja, nu ben je een keer, eerst was je jong talent, nu ben je jurylid.
1: Het is heel raar, maar ik heb er enorm van genoten.
0: Goed ja. Zo. Vertel, wie is de volgende finalist?
1: Ja, dat is Krishnan. Keshav Krishnan. Hij speelde vandaag voor ons een zeer volwassen programma, hebben wij opgeschreven. Hij liet zowel in zijn spel als in zijn presentatie zien dat hij met zijn 12-jaarstie, geloof ik, eigenlijk al een volwaardig muzikus is. De verhalen die hij over de muziek vertelde waren werkelijk hoorbaar in zijn uitvoering. En van zijn spel ging al een enorme rust uit. Dat is heel bijzonder voor zo'n jong iemand. Hij heeft een grote muzikale intuïtie, al veel differentiatie in klank en speelt met een zeer bewust pedaalgebruik. De jury heeft echt van hem genoten en wij vonden het concert adembenemend.
0: We gaan hem hier uitnodigen. Keshav Krishnan. Kom erbij. Keshav, hoe gaat het?
2: Gaat goed.
0: Ben je inderdaad 12?
2: Ja.
0: 12 jaar, de jongste.
2: Ja, ik ben bijna 13.
0: Bijna 13. Je bent de jongste hier vandaag. En je straalt rust uit, hoorde ik van de jury. Hoe blijf je rustig achter de vleugel?
2: Ik vind het heel, heel leuk om te spelen en te spelen in concerten, op het podium. En ik voel heel blij dat doen.
0: Dus je geniet er echt van?
2: Ja. Ja.
0: Vandaag speelde jij dus ook zo'n concert, ook in een tuin?
2: Nee, in het stadhuis.
0: In het stadhuis, oké. Okay, ja. Ja. Ik wil zeggen, want een piano in de tuin is misschien een beetje lastig. Hoe was het concert vanochtend?
2: Die was heel goed. Ik had twee keer gedaan en... Ik denk dat het was heel mooi. Ja.
0: En heb je nog energie nu voor een derde kort concert hier bij ons?
2: Ja.
0: Gelukkig. Nog even over dat geld. Want er werd net verteld, het gaat om 1750 euro. Je gaat meteen, je krijgt dollartekens in je ogen. Wat zou je met dat geld gaan doen als je zou winnen?
2: Ik ga zeker een partituur kopen. En ook voor, ik gebruik de geld voor masterclasses in de zomer te gaan.
0: Oh, je hebt heel goede plannen ermee. Je gaat voor ons spelen een tarantelle.
2: Yes.
0: Van Frédéric Chopin.
2: Ja.
0: Vertel, wat is dat voor een stuk?
2: Een tarantelle is een dans, een Italiaanse dans, die werd gedanst als iemand door een spin werd gebeten. En die dans is een heel wilde dans, die was gedanst voor het gif van de spin uit te zweten.
0: Uit te zweten? Okay,
2: ja, daarom is het een heel snelle, wilde dans.
0: Dus we gaan zweten hier. Een beetje. Ja. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Mag ik dan een groot applaus? Keshav Krishnan speelt de tarantella van Chopin. Hoogte gezet. Een bladomslaander gaat zich positioneren. En die pianokruk moet een flink stuk hoger. De pianokruk zit nu op de maximale hoogte. En Keshav installeert zich.

Marle Oost-Indie op viool samen met Mirjam Burgers, Spaanse dans van Enrique Granados in de bewerking van Kreisler, een van de finalisten van die Bunschoter Jonger Talentprijs, die dus voor 12 tot 14-jarigen is. Marle, hoe oud?

0: Keshav Krishnan, dankjewel. De Tarantella van Frédéric Chopin door deze 12-jarige pianist. Genomineerd dus voor de Bunschoter Jonger Talentprijs. Jurylid Florianne Remme gaat ons vertellen wat de derde en laatste genomineerde is.
1: Ja, dat is Anne-Maartje Laven. Zij gaf vanmiddag een heel virtuoos recital met ook weer een mooi afwisselend programma. En gaf daarin blijk van een hoog technisch spelniveau. In het bijzonder, ze staat hier naast me, de Castello-sonate die hij speelde, maakte veel indruk op ons. De jury schrijft over Anne-Maartje. Zij geeft blijk van natuurlijk gemak en is een intuïtieve muzikus die ook fysiek vrij op het podium staat. De jury vond het knap hoe ze zich thuis voelt. Ook een groot compliment voor Janne de Waard, hè, die met jou speelde en jou heel mooi heeft begeleid op het klavecimbal.
0: Mooi. Anne-Maartje Laven. Gefeliciteerd, Anne-Maartje, met deze nominatie. Herken je in de woorden van de jury?
2: Nou, een beetje.
0: Waarin wel, waarin niet?
2: Ja, ik me zeg maar wel een beetje vrij voel op het podium, zeg maar. Ik vind het altijd, ja, je moet wel zeg maar de mensen een beetje kunnen overtuigen en zo, dus ja.
0: En hoe overtuig je mensen?
2: Ja, door zelf denk ik enthousiast te zijn een beetje. En ja, gewoon enthousiast zijn en gewoon laten lachen en zeg maar blijven lachen. En ja, gewoon een beetje niet te stijf zijn, zeg
0: ja,
2: maar.
0: Heerlijk, heerlijk, ja, heerlijk. Is blokfluit een stijf instrument?
2: Nou, verschilt per stuk. Ja, niet per se echt, zeg maar. Je hebt heel veel mogelijkheden bij blokfluit. Je kan ook in stukken heel makkelijk zelf dingen versieren. En ja, het is niet echt stijf of zo, nee.
0: En bij blokfluit is het zo, je speelt niet op een 100 jaar oude blokfluit, want een blokfluit vergaat op een gegeven moment.
2: Ja.
0: Op wat voor een blokfluit speel jij?
2: Dit is een sopraan blokfluit, in specifiek een Ganassi sopraan, volgens mij, als ik het goed zeg, van Tom de Vries. Hij is een blokfluitbouwer. En ja, dit is een blokfluit waarmee je heel vaak veel klank kan maken. En er is wel veel adem bij nodig en lucht bij nodig. Dat is dan wel een nadeel, maar ja.
0: Dat moet dan maar.
2: Ja.
0: Nog even voordat je gaat spelen. Deze prijs is natuurlijk bedoeld om jonge, of ook hele jonge muzici als jij. Want hoe oud ben jij?
2: 12.
0: 12, jemig. Te stimuleren. Wat is er nou voor nodig, denk je, om jou te laten uitgroeien tot een professioneel blokfluitist?
2: Nou, het lijkt mij zelf heel leuk om bijvoorbeeld een les of een paar lessen bij een hele beroemde of grote blokfluitist een les te volgen. Dus bijvoorbeeld Erik Bosgraaf of zo, Lucy Horsch of Michala Petri. Dat is dan wel weer heel groot, maar dat lijkt me wel heel gaaf. Ja.
0: Wist je trouwens dat in 2015 de eerste winnaar van deze prijs Lucy Horsch was?
2: Ja, dat wist ik. Ja.
0: Nou, wie weet kun je binnenkort bij haar aankloppen voor een masterclass.
2: Ja.
0: Maar eerst hebben we heel erg veel zin om jou lekker vrij op het podium los te zien gaan.
2: Ja.
0: Wat gaan we horen?
2: Een sonate van Diogenio Bigalia. Hij was een Italiaanse componist uit de barok. En dan speel ik het eerste deel, dat is een adagio, en het vierde deel een allegro.
0: Leuk. Loop vast naar het klavecimbal. Daar zit Janne de Waard al klaar. Installeer jezelf. Dan gaan we luisteren naar Anne-Maartje Laven op blokfluit met een sonate van Diogenio Bigalia.

0: Annemaartje Laven. 12 jaar op blokfluit samen met Janne de Waard achter het klavensymbool. Ja, ze zei al, er is wat adem voor nodig, maar dan heb je ook wat. En het publiek is ook heel enthousiast, begrijpelijk. Florianne, nou, dank jullie wel voor de drie fantastische jonge muzici die jullie vandaag hierheen hebben gehaald, gesleept.
1: Ja.
0: En dan is nu toch het moment aangekomen om een winnaar te gaan uitroepen.
1: Ja.
0: En een mooie cheque te gaan uitreiken.
1: Ja, die heb ik hier in mijn handen. Ja. Voelt altijd een beetje gek, want we hebben van alle drie zo enorm genoten. En ik weet niet waar ze nu staan. Misschien kunnen ze hier naartoe komen, hè?
0: Laten we ze hier naar voren uitnodigen. Marle Oost-Indie, Keshav Krishnan, Annemaartje Laven.
1: We willen even tegen jullie zeggen dat we van jullie alle drie heel erg hebben genoten. En dat jullie sowieso alle drie een hele mooie toekomst tegemoet gaan in de muziek. Maar ik kan maar aan één iemand deze cheque geven. En dat is aan Keshav Krishnan.
0: De winnaar, Keshav Krishnan. Keshav, kom er even bij. Gefeliciteerd. Je staat met een, hou me even omhoog. Je staat met een enorme grote cheque in je handen waarop staat de Bunschoter Jonge Talentprijs 2026. €1.750 voor Keshav Krishnan. Dan, bij een sporter vragen ze dan altijd, wat gaat er nu door je heen, Keshav?
2: Ik voel heel blij en ik voel dat, ik ben zo blij dat iedereen hebt mijn muziek genoten.
0: Ja, zeker. Je zei net al dat je bijvoorbeeld partituren wilde gaan kopen. Nou, ik denk dat je voor €1.750 een flinke stapel bladmuziek kunt scoren. Wat staat er bovenaan je lijstje? Wat ga je kopen?
2: Ik wil Mendelssohn's Concerto kopen, want ik ga dat in maart spelen, volgende maart.
0: Je gaat dat met orkest spelen, of niet?
2: Ja.
0: In maart?
2: Ja.
0: Kun je daar al iets vertellen met welk orkest en waar?
2: Ik ga in Estland spelen. Met de Narva Symphony.
0: Zo hé. Nou, dan lijkt het me een ontzettend goed idee om van dat geld die partituur te kopen. En ik hoop ook, Keshav, dat je nu de wereld aan je voeten ligt, dat je niet Nederland en Amsterdam zult vergeten en nog vaker hier bij ons komt spelen.
2: Ja,
0: gefeliciteerd, ook aan de andere finalisten en bovenal aan de winnaar. Keshav Krishnan. Wij gaan met podium nog door tot 7:00, maar ik ga hier afscheid nemen van het publiek in het College Hotel, al waar we de hele week verslag mochten doen van dit festival. Dank aan het College Hotel, dank jullie voor jullie komst en bovenal heel veel dank aan de jonge mensen die hier vandaag gespeeld hebben. Akari Bastiaans, Marle Oost-Indie, Keshav Krishnan en Annemaartje Laven.

Vandaag is de laatste Grachtenfestival-uitzending van Podium hier op NPO Klassiek. Morgen eindigt het festival met een slotconcert in het Straatmuseum. En daar speelt Lisa Jacobs met haar ensemble de vier jaargetijden van Antonio Vivaldi. Maar dan recomposed, hergecomponeerd, door Max Richter. Dat klinkt zo, de zomer.

De zomer uit de Four Seasons Recomposed van Max Richter naar Antonio Vivaldi. Door violist Daniel Hope en het Concerthaus Kammerorchester Berlin onder leiding van André de Ridder. Afgelopen zondag op het Grachtenfestival speelde het De Janto Rietquintet. Dat zijn 5 Spaanse rietblazers die elkaar hebben leren kennen in Amsterdam. En hier hebben ze besloten hun krachten te bundelen en daarmee sluiten ze aan op een Nederlandse traditie. Want het rietquintet is een formule die 40 jaar geleden hier is uitgevonden door Kalefax. Nou, van hun navolgers het De Janto Rietquintet nu 2 stukken. Een Catalaans volksliedje, Het Gezang van de Vogels en eerst een Spaanse dans van Enrique Granados.

Het Dianto Reed Quintet met een Spaanse dans van Granados en daarna het Catalaanse volksliedje Het Gezang van de Vogels. Het Grachtenfestival begon ooit als een puur klassiek festival, maar dat is het al lang niet meer. Jazz maakt intussen een groot deel uit van de programmering en tegenwoordig ook soul en hip-hop, zo vertelde programmeur Ike van Bergen eerder deze week in Podium. Zo was er eergisteren in Felix Meritus een concert van vibrafonist Sascha Berliner. Dat is een muzikant, componist, producer en bandleider uit San Francisco in de Verenigde Staten. Sascha Berliner begon ooit als rockdrummer, maar tijdens haar studie ontdekte ze de vibrafoon. Het instrument waarmee ze een geheel eigen geluid heeft ontwikkeld. Daar gaan we een stukje van luisteren. Sascha Berliner.

muziek van Sascha Berliner, vibrafonist. Ook te gast op het Grachtenfestival deze week was Shane van Neerden, een Amerikaans-Nederlandse pianist. Hij bracht eerder dit jaar zijn debuutalbum uit en dat werd zogezegd goed ontvangen. 5 sterren of ballen in de NRC, ze noemden het grandioos. En op dat album ook Gaspard de la Nuit, muziek van Maurice Ravel, Franse componist, gebaseerd op tamelijk duistere gedichten. En we horen het beruchtste deel daaruit, Scarbo. Het schijnt ook een van de lastigste stukken voor piano solo te zijn. En het verhaalt over Scarbo, een duivelse dwerg die 's nachts je slaapkamer binnensluipt en je geest op hol brengt. Dat levert haast psychotische muziek op. Hier gespeeld door Shane van Neerden.

Carbo uit Gaspard de la Nuit van componist Maurice Ravel van het debuutalbum van pianist Shane van Neerden. We doen nog één Nederlandse jonge topper, altviolist Dana Semtsov. Woensdag speelden ze op het festival een programma met de titel Aan de Amsterdamse Lelielaan hebben we heel ons hart verpand. En hier speelt ze Paganini.

Niccolò Paganini, zijn Carnaval van Venetië door altviolist Dana Zemtsov met het Ests Nationaal Symfonieorkest onder leiding van Daniel Raiskin. Dit was de laatste Grachtenfestival special van Podium, samenstelling en techniek door Bas Hagemeijer. En straks na het nieuws van 7 uur het zomeravondconcert. Met daarin Lilian Farahani presenteert de opera Ariadna auf Naxos van Richard Strauss op de Salzburger Festspiele. Veel luisterplezier daarmee en een hele mooie avond gewenst.

0: NPO Klassiek. Deze week in Discotabel, een aflevering in de serie In Stukken. Cecile Huyne luistert samen met dirigent Jules van Hesse en trombonist Wouter Iziger naar de zesde symfonie Pathétique van Tchaïkovski. Een symfonie die in mysteries is gehuld. Tchaïkovski legt niets uit. Laat ze maar raden, schrijft hij aan zijn neef. Tchaïkovski's zesde symfonie Pathétique. Morgen vanaf 16:30 in Discotabel. Hier op NPO Klassiek.
1: Ster. Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
5: Met hulpconvooien afreizen naar Oekraïne, columns tikken voor de Volkskrant en oh ja, ook nog absolute bestsellers schrijven. Dat doet mijn vierde zomergast, Tommy Wieringa. Ik spreek hem over zijn favoriete film- en televisiefragmenten.
6: VPRO Zomergasten. Morgen, 8:15 op NPO 2.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking leggen premier Jette en minister Sterk onder andere een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
3: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ze waren nog maar jongens toen ze terechtkwamen in Japanse interneringskampen in Nederlands-Indië. Ruim 80 jaar later vertellen ze hun verhaal. Openhartig en soms voor het eerst. De documentaire De Indische Tafel, jongens van de Japanse kampen. Vanavond, 8:30, NTR NPO 2.
6: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
7: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Lilian Farahani.
8: Goedenavond en welkom bij deze uitzending van het Zomeravondconcert. Wij gaan vanavond luisteren naar Richard Strauss. We beginnen met de ouverture Der Bürger als Edelmann.

U hoorde de ouverture Der Bürger als Edelman van Richard Strauss, gespeeld door het orkest van de opera in Lyon onder leiding van Kent Nagano. Prachtig. Toneelschrijver Hugo von Hofmannsthal, met wie Richard Strauss nauw samenwerkte voor zijn opera's, wilde een bewerking maken van Molière's Le bourgeois gentilhomme, de burger als edelman. Het is een stuk over de rijke koopman Monsieur Jourdain, die graag tot de adelstand zou willen behoren en die zich door allerlei mensen laat misleiden om zijn geld uit te geven aan dure kleding. Ah, zielig. Schermlessen en nog zo meer wat van dat soort dingen waar de adel zich mee bezighoudt. Het toneelstuk eindigt dan met de uitvoering van een groot ballet met zang. Von Hofmannsthal wilde zijn bewerking van het verhaal iets wat vereenvoudigen. Hij voegde een Commedia dell'arte groep toe en zou het stuk laten eindigen met een opera, Ariadne auf Naxos, op muziek van Strauss, waarin de Cretensische prinses Ariadne, op het eiland Naxos achtergelaten door de held Theseus, een nieuwe liefde vindt in de jonge god Bacchus. Door dat verhaal heen zou dan ook de Commedia dell'arte groep lopen, namelijk Zerbinetta met haar vier minnaars. De combinatie van toneelstuk en opera ging in 1912 in première, maar het was een te lange avond die zowel toneel- als operaliefhebbers enigszins verveelde. Kan ik me best iets bij voorstellen. Zelfs van goede dingen moet je niet te veel hebben. Het toneelstuk en de opera werden van elkaar gescheiden. De opera kreeg een proloog waarin een jonge mannelijke componist, gezongen door een vrouwenstem, moet toezien dat zijn opera over Ariadne wordt opgeleukt door een groep comedianten. Strauss veranderde nog het een en ander aan de muziek van de opera en liet iets van de toneelmuziek van de komedie van Molière terugkomen in de proloog van de opera. Neem bijvoorbeeld dit herdersliedje uit Der Bürger als Edelman, waarvan we de melodie net ook al in de gelijknamige ouverture hoorden.

U hoorde sopraan Veronica Kanjemi. Zij zong Du Venus, Zoon, bringt süßen Lohn uit Der Bürger als Edelmann. Het werd een melodie die de jonge componist in de proloog van Ariadne auf Naxos zingt, als hij zich boos maakt over een brutale bediende. We horen de melodie eerst in het orkest, bij de fluit, en dan pakt de jonge componist hem op. Later in de scène, als de componist geconfronteerd is met de komediantengroep die zijn opera komt vergallen, is hij natuurlijk woedend. Nooit zal hij meer een melodie kunnen schrijven. Heel dramatisch op zijn kunstenaars, en ik mag dat zeggen, hè? Maar toch, zo vertelt hij zijn muziekleraar, is hem een mooie melodie ingevallen. En daar horen we het zojuist door Veronica Kanjemi gezongen lied in een meer volledige vorm.

Dat was een fragment uit de proloog van Ariadne auf Naxos van Richard Strauss, gezongen door Teresa Siliskara, sopraan, en het geheel onder leiding van de Staatskapelle Dresden met Rudolf Kempe op de bok. We gaan luisteren naar Ariadne auf Naxos, opgenomen op 2 augustus op de Salzburger Festspielen. We kregen ook nog wat leuke inside information van tenor Jonas Hecker, die de dansmeester zingt in deze uitvoering. Die zei, let goed op de hogende, die zei let goed op de hoge, nijpende gilletjes. Ergens in de tweede acte, maar ook ergens in de eerste acte. Dat hoort erin te zitten. Het is een hoog gilletje door een van de mannelijke collega's op een van de dramatische momenten. Nou, we gaan er goed op letten. We gaan beginnen met de proloog. In het huis van een rijke man in Wenen is men bezig met de voorbereidingen van de première van de opera Ariadne auf Naxos. De muziekmeister is erachter gekomen dat men op dezelfde avond na deze serieuze opera een opera buffa, een komisch werk, wil uitvoeren. De ontrouwe Zerbinetta en haar 4 minnaars. Hartstikke leuk. De jonge componist van de opera kan zich hier niet mee verenigen, maar hij raakt wel gefascineerd en wordt verliefd op Zerbinetta. De Haushofmeister, een spreekrol, komt vertellen dat het nog een haartje erger wordt. De 2 opera's, de vrolijke en de ernstige, moeten gelijktijdig worden opgevoerd, anders kan het vuurwerk niet op tijd beginnen. Consternatie alom. Er zal moeten worden geschrapt in Ariadne. En nog de componist, nog de tenor, nog de primadonna voelen daarvoor. De balletmeester weet iedereen te overtuigen dat de show door moet gaan. En zo begint het snijwerk. Zerbinetta legt haar comedianten uit welk stuk ze moeten deelnemen. Ze weet zelfs de componist om haar vinger te winden. Is ze serieus of is ze slechts aan het verleiden? We weten het niet zeker. De componist lijkt ineens warm te lopen voor het idee, maar als hij de comedianten ziet, stort zijn wereld in.

Dat was de proloog van Ariadne auf Naxos. Te horen bij de Salzburger Festspiele. Een opname van 2 augustus onder leiding van Manfred Honeck. En dan nu de opera. Nadat prinses Ariadne de held Theseus heeft geholpen met het binnendringen van het labyrint op Kreta en het doden van het monster Minotaurus, half mens, half stier, zoals de naam doet vermoeden, heeft de held haar achtergelaten op het eiland Naxos. Daar ligt ze te treuren. 3 nimfen troosten haar, maar Ariadne verlangt naar de dood. Zerbinetta en haar comedianten proberen Ariadne zonder succes op te vrolijken. In een virtuose en lange coloratuur-aria legt Zerbinetta uit dat zich altijd wel weer een nieuwe man, een nieuwe god, komt melden. Ze somt daarbij haar eigen reeks minnaars op. Dan kondigen de nimfen de komst aan van een jonge god, Bacchus. Op een naburig eiland biedt hij weerstand aan de tovenares Circe. Hij vindt Ariadne. Ze denkt dat hij de dood is die haar komt halen. De wederzijdse passie zorgt ervoor dat ze allebei een transformatie ondergaan en als nieuw paar van het eiland Naxos verdwijnen. Zerbinetta ziet intussen simpelweg haar theorie bewezen. En dan nog wat inside information van mijn spion Jonas Hacker, geweldige tenor. Die zei, die comediantengroep, Zerbinetta en haar minnaars. Ja, die moeten natuurlijk grappig zijn, maar dat waren ze van nature zo erg in de repetities. Dat iedereen continu dubbel lag. Daar heeft de regisseur dus niets aan hoeven doen.

Ja.

We hoorden Ariadne auf Naxos van Richard Strauss vanuit de Salzburger Festspiele. Een opname gemaakt op 2 augustus, gespeeld door het Wiener Philharmoniker onder leiding van Manfred Honeck en een aantal fantastische solisten. Kate Lindsay zong de componist, Christina Nilsson de primadonna Ariadne, Eric Cutler Bacchus, Ziyi Dai als Zerbinetta. En nog een hele lijst aan andere fantastische zangers. Te lang om ze allemaal te noemen, maar stuk voor stuk om door een ringetje te halen.

Dat was de laatste symfonie van Mozart en dan het eerste deel door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Karel Böhm. Tot 11 uur nog een aantal mooie opnamen uit het archief van de Salzburger Festspiele. Het festival dat in 1920 door onder andere Richard Strauss werd opgericht. Salzburg, de stad van Mozart. Sopraan Rita Streich zong in 1961 op dat festival. En hier horen we haar in een aria uit Il Re Pastore van Mozart. En daarna de concertaria Al Canro, Io Confesso. Sopraan Rita Streich.

Dat was sopraan Rita Streich met twee aria's van Mozart in 1961 opgenomen bij de Salzburger Festspiele. Een jaar later, 1962, horen we sopraan Maria Stader. Twee aria's uit de opera Idomeneo. Zometeen om te beginnen de concertaria Vorrei spiegarvi, oddio. Oh,

U hoorde twee prachtige aria's van het personage Ilia uit de opera Idomeneo van Mozart, gezongen door Maria Stader. Tot slot een recentere opname. De Salzburger Festspiele van 2013. Pierre Boulez dirigeerde toen Das klagende lied van Gustav Mahler met Dorothea Rüschmann, sopraan, Anna Larsson alt en Johan Botha tenor.

van Gustav Mahler, Das klagende Lied. Prachtig gezongen door Dorothea Rüschmann, sopraan, Anna Larsson, alt, Johan Botha, tenor. En dat samen met de Wiener Philharmoniker onder leiding van Pierre Boulez. En dat was op de Salzburger Festspielen in 2013. Wat heeft Salzburg ons veel mooie muziek gebracht. Tot zover het zomeravondconcert van vanavond. Na 11 uur vrije geluiden met Anne-Maartje Lemerijs. Nog een fijne avond.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Mijn handtekening is dat ik zware onderwerpen kan aankaarten op een hoopvolle manier.
1: Deze week de Nederlands-Koerdische singer-songwriter Nas over het opgroeien in twee culturen.
2: Ik heb het gevoel dat ik nu leef om die verhalen door te vertellen.
1: Gepest worden op school.
2: Ik kwam heel vaak op voor andere mensen.
1: En de beschermende werking van muziek.
2: Ik voel me heel comfortabel op het podium.
0: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8, hier op NPO Klassiek.
3: Ster. Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival. Met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen.
8: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
9: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Ze reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of de politie die opdracht goed heeft uitgevoerd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten tegengehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest, vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Marit Steenbergen heeft op de EK zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op het EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. En verschillende Nederlandse medailles op de EK atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de Zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Dan nog het weer. Vannacht is het droog. Het komt af naar een graad of 15. Morgen vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: NPO Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Anne Maartje Lemerijs.
9: Goedenavond en van harte welkom in het laatste en misschien ook wel mooiste uurtje van de dag. Fijn dat je luistert naar Vrije Geluiden bij NPO Klassiek. Ik ben gisteravond teruggekomen van 2 weken vakantie in de Gelderse Achterhoek. Dus ik ben nog een beetje aan het landen, maar ook heel blij om weer terug te zijn op het NPO Klassiek nest. En om die landing zo zacht mogelijk te maken, vanavond een uitzending in het thema van lekker lang zitten lezen in de zon, wandelingen door het bos, buiten eten met vrienden en familie, sterren kijken vanuit de hangmat, slapen zonder wekker. Kortom, zachtjes ontwaken uit een heerlijke droom en die droom dan zo lang mogelijk lekker vasthouden.

Thomas Savy en Arno Cuisinier speelden dit arrangement van Guillaume de Chassis van Schubert's Nacht und Träume om deze avond vol zomerdromen mee in te luiden. Want ja, vanavond is muziek over zomerdromen. Het had zeker ook over zomernachtmerries kunnen gaan, want het bestaan daarvan hoeven we niet te ontkennen. Maar noem het escapisme, vanavond droom ik nog even door van de zomervakantie waar ik gisteravond van ben teruggekeerd. Morgenavond duik ik hier in de nieuwe albums die afgelopen weken zijn uitgekomen. Dan zijn we weer een beetje op de hoogte van de ontwikkelingen in nieuwe muziekland. En in het volgende liedje komen de zomerdromen en die kerstversie muziek prachtig samen. Het is gisteren verschenen, de nieuwste single van Nina Rompa. En die is echt schitterend. Ze stond gisteren op het Grachtenfestival. Vanavond zong ze op Festival Veenhuizen. En dit nieuwe liedje heet... Hoog.

Hoog, het gisteren verschenen liedje van Nina Rompa. Perfecte muziek om de zomerdroom nog even heel stevig mee vast te houden. Morgenavond hier dus een hele avond vol kerstverse albums en singles. Later vanavond nog een voorproefje daarvan. Maar vanavond dus vooral die zomerdromen.

In slaap, betoverd door jouw beeld, droomde ik van een geluk, een gloeiende Fata Morgana. Je ogen waren zacht en je stem zo zuiver. Je straalde als een hemel bij het roze ochtendgloren. Je riep me en ik verliet de aarde, om met jou naar het licht te vluchten. De hemel opende haar wolken voor ons, ongekende pracht en glimpen van een goddelijke glans. Helaas, helaas, droevig ontwaken uit dromen. Ik smeek je nacht, geef me je leugens terug. Keer terug, keer stralend terug. Keer terug, o mysterieuze nacht. Zo luidt de tekst van een anonieme schrijver die Gabriel Fauré in 1877 voor zijn Après une rêve gebruikte. En we hoorden hier de bewerking van Tim Langendijk en Mike Baudet met een kleine gezellige Bohemian Rhapsody quote aan het einde. En ja, ik ga het toch niet onbenoemd laten. Ik probeer vanavond natuurlijk mijn en hopelijk ook jouw zomervakantiegeluk een beetje vast te houden of te doen herleven. Maar ik opende vorige week vanaf mijn gelukzalige vakantieadresje mijn laptop weer om muziek uit te gaan zoeken voor deze uitzending. En toen bekroop mij ook het gevoel uit de tekst van daarnet. Het droevig ontwaken uit dromen. We gaan namelijk nu echt de laatste maanden vrije geluiden op NPO Klassiek in. En dat vind ik nog altijd onverteerbaar. Niet alleen vrije geluiden, maar ook een aantal andere prachtige en inhoudelijk belangrijke programma's zal per 1 januari aanstaande van deze zender verdwijnen. En ik probeer mezelf steeds te vertellen dat verandering ook nodig en goed is. Maar ik weet even niet helemaal zeker of ik dat wel echt geloof. Ik ga niet het Tranendal in vanavond, maar wel bij deze een belangrijke vraag aan jou. Wat moet er echt nog gehoord worden in Vrije Geluiden de komende maanden? Welke bij voorkeur levende componisten, makers, muzici moeten we het nu het nog kan vanaf deze plek de ether inslingeren? Laat het me heel graag weten via vrijegeluiden@vpro.nl of via de welbekende NPO Luister-app. En dan nu terug met de kop in het zand of in het water, want ik heb heel veel gezwommen deze zomer.

De stad houdt zich dom, ze tikt als een bom. En als je omkijkt, zie je net nog iets wat niemand had gezien. De stad kleedt zich uit, ze zuipt als een bruid. Ik hoor haar zingen, halleluja, halleluja, zingt ze hey. Ik wil niet horen wat de dokter dacht, of wat je doet als het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen...

jouw plaats zou doen. Of wat je zegt als iemand weg wil gaan. Ik heb geen mening over motocross, Hollywood, polo shirts of hoe de winkel.

Ik wil alleen maar zwemmen van Spinvis. Ultieme zomermelancholie misschien wel, zijn stem en zijn teksten. En als je Spinvis op zijn allerbest wil horen, dan wijs ik je graag nog even op zijn samenwerking met dichter Simon Vinkenoog, wiens sterfdag ik hier vorige maand vierde. En de cd's die zij samen maakten zijn echt van een buitencategorie. En ik heb de hele vakantie tot vervelens aan toe hun Stem uit de Groef in mijn hoofd gehad als een onuitroeibare zomeroorworm. Mijn andere zomeroorworm komt uit een heel andere categorie. Voordat ik op vakantie ging, heb ik heel wat verloren momenten aan de piano doorgebracht. En toen bedacht ik, het is vakantie, ik heb tijd. Er is even niks dat ik in hoef te studeren. Maar ik heb al jaren de wens om de Forlaan van Ravel te kunnen spelen. En voor de pianisten onder ons, ik lees me echt een ongeluk op dat stuk. Allemaal A's met een kruis ervoor, waardoor je dus een kruis leest in mijn eerste fysieke reactie een zwarte toets, maar dan een F moet spelen, wat een witte toets is. Nou, daar kan ik helemaal een beetje chagrijnig van worden. Maar die muziek is zo mooi dat het elke kleine frustratie dubbel en dwars waard is. Ik ben er nog lang niet doorheen trouwens, maar dat hoeft ook niet, want ik speel het gewoon voor mezelf. En voor jullie draai ik lekker mijn favoriete opname van Anne Kevelek.

De Voorlaan, het derde deel uit Ravel's Le Tombeau de Couperin, in mijn favoriete opname van Anne Kevelec. En vooral haar tempo vind ik zo mooi. De meeste opnames die ik ken zijn iets sneller en dat is ook mooi, maar in mijn hoofd past dit tempo veel beter bij deze muziek. En wat ik nu zeg is absoluut gevoelsmatig en volledig gebaseerd op persoonlijke voorkeur. Want de Voorlaan is van origine een snelle Venetiaanse dans die met vrolijk carnaval geassocieerd wordt. Nou, ik hou mijn zomervakantiegevoel komende weken nog wel even vast door aan de piano verder te ploeteren op deze Voorlaan. Maar daar staat inmiddels ook weer andere muziek op de lessenaar. En één stuk wil ik toch even benoemen, want de Voorlaan is van origine een snelle Venetiaanse dans die met vrolijk carnaval geassocieerd wordt. Nou, ik hou mijn zomervakantiegevoel komende weken nog wel even vast door aan de piano verder te ploeteren op deze Voorlaan. Maar daar staat inmiddels ook weer andere muziek op de lessenaar. En één stuk wil ik toch even benoemen. Ik ga over ongeveer een maand

En in november is Van der Aa's virtual reality opera From Dust te ervaren op November Music Festival. Maar daar zal ik tegen die tijd nog meer over vertellen. De muziek die we net hoorden komt van het album Time Falling uit 2020 alweer. En dat blijft ook echt een favoriet bij mij. Morgen draai ik hier dus alleen maar muziek die in de afgelopen zomer is uitgebracht. En ik had nog een voorproefje beloofd, dus hier is El Vals de Santo Domingo van Rafael Balumba Landestoy.

El Vals de Santo Domingo van Rafael Bulumba Landestoy door pianist Daniel Trifonov. En deze muziek werd op 7 augustus gepubliceerd en is een voorproefje van het nieuwe album van Trifonov, Mi Historia Americana Sur, ook wel My American History South. Eerder maakte hij al een My American History North en nu speelt hij dus muziek uit Zuid-Amerika. En het is een dubbel cd. En als je hem op vinyl wil aanschaffen, koop je zelfs 3 LP's. Met daarop dan klinkende namen als Villa-Lobos en Ginastera. Maar ook namen die mij veel minder bekend voorkwamen, zoals deze. Rafael Bulumba Landestoy. Begin oktober komt het album uit en ik ben hier echt heel benieuwd naar. Oké, nog even terug naar de afgelopen zomerweken. En geloof het of niet, maar van de volgende componist kreeg ik een paar weken geleden een hele tas. En saillant detail, het was een tas met een hele grote afbeelding van het hoofd van Bach erop, echt waar. Maar goed, een tas dus vol pruimen uit eigen tuin. Dit is Del Amor van Guillermo Lago.

Mooie laatste lange noot van saxofonist Iliana Termini. Samen met het Ottilka Quartet speelden ze het tweede deel uit Consecuencias del Amor van Guillermo Lago. En dit album van Iliana Termini kwam afgelopen voorjaar uit. Het heet Nexus en de combinatie van haar saxofoon en de klank van het strijkkwartet is wonderschoon. We blijven lekker in de zomermelancholie. The Summer Nose van Michel Legrand.

Het thema van The Summer of 42, The Summer Knows van Michel Legrand door Giovanni Ceccarelli en Ferruccio Spinetti. En dit album kwam vorige zomer uit en heeft toen bij mij aardig op repeat gestaan. Het heet Le Grand Michel en staat dus vol zalige zomerse muziek van Michel Legrand. We naderen het einde van dit uurtje vrije geluiden en ik kan haast niet anders dan Nuit d'été, de zomernacht van Louis Andriessen draaien na deze zomerdroomnacht. We horen pianist Ralf van Raat en met deze muziek wens ik je een hele goede nacht en heel graag tot morgen.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week het eerste concert van de energieke dirigent Gustavo Dudamel met het Koninklijk Concertgebouworkest. Nu een maestro, in 2009 nog een rising star, maar het concertgebouw stond op zijn kop. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het Avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was er een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en blijft het droog. Morgen is het vrijwel overal ook droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.